Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 3:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt, dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

heb soms moment, welke dat night, dat je lennig heen wil. Het hoge land geeft me die rust, in alle vrouwte, het is doodstil.

nou verdwijnt. Dus een kon op, vuil diers tussen strol, lang in gras, haan onder kool.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noord Nieuws met Mark Boogma. Mark, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De provincie Groningen vreest dat de Neder-Saxenlijn en de verdubbeling van de N33 op de lange baan geschoven worden. Het ministerie van Infrastructuur kampt met een miljardentekort op de begroting en dus houdt de provincie er rekening mee dat die projecten langer op zich laten wachten. Afvalverwerker PreZero in Stad stopt voorlopig met het gebruik van een lawaaierige sorteerinstallatie. Het bedrijf heeft niet de juiste vergunningen en dus hoopt hij alsnog te verkrijgen. De omwonenden zijn vooralsnog wel opgelucht.
5: Al met al is dit een grote verademing voor ons.
4: En je hoorde het net al, er rijden vandaag geen treinen vanwege een landelijke staking in het openbaar vervoer. Ook het busvervoer heeft last van de acties. Q-Bus waarschuwt dat bussen tot het laatste moment kunnen uitvallen. Daarover zometeen meer in deze uitzending.
6: Dankjewel.
7: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, woensdag 9 september betekent een trein- en busloze dag, een stakingsdag, of rijdt er toch een bus? Nou, ik ga er zo meteen over praten.
8: Goedemorgen.
9: Hey, goedemorgen.

0: Climie Fisher in de ochtendploeg en Love Changes Everything. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Woensdag vandaag 9 september met hier in de ochtendploeg Sergej in het Veen zeggen goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Mark Bogema, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat een regen gisteren, hè?
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Ongelooflijk. Nou, vandaag is het ook niet droog, kan ik melden, maar wel minder regen dan gisteren. Verspreid over de provincie buien, mogelijk met onweer en windstoten. En toch gaat de zon zich vandaag ook af en toe zien met 17 of 18 graden. Het is niet per se weer voor de fiets, maar die ga je misschien wel nodig hebben. Want laten we gelijk maar eens schrijven over de staking vandaag. Want er rijden vandaag de hele dag geen treinen in Nederland vanwege een staking in het openbaar vervoer. FNV en CNV leggen het werk neer om te protesteren tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En ook het busverkeer heeft last van de staking. Ik ga praten met Laurens Bovenkamp, directeur van Q-Bus Groningen-Drenthe. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Voor de trein is de invloed duidelijk. De treinen rijden niet. Hoe zit het bij de bussen in Groningen?
3: Nou, voor de bussen in Groningen, in Drenthe, geldt eigenlijk op dit moment hetzelfde. Dat wij op dit moment niet kunnen uitrijden. En de bussen rijden dus sowieso tot 9 uur niet.
0: Maar daarna is er wel een mogelijkheid?
3: Nou, waar we naar kijken is hoeveel mensen eigenlijk beschikbaar zijn om de lijnen te laten rijden. En afhankelijk van de opkomst van de medewerkers zetten wij de bussen in. En dat bepalen we eigenlijk in een aantal tijdsloten. En om 9 uur gaan we opnieuw bepalen of wij onze lijnen kunnen gaan opstarten.
0: Afhankelijk van het aantal mensen dat niet gaat staken?
3: Correct.
0: Ja. Want hebt u daar nu al zicht op dan?
3: Nee, dat weet je niet tot het moment dat de dienst begint en dat mensen zich zouden moeten aanmelden. Op het moment dat die mensen dus inderdaad niet komen opdagen of wel komen opdagen, kunnen we ook bepalen of wij routes kunnen opstarten of niet.
0: Maar dat zou dan heel beperkt zijn, een enkele route hier, een enkele route daar, moet ik dat dan zo zien?
3: Ja, dus op het moment dat er voldoende mensen zijn om de routes op te starten, om de ritten op te starten, dan nog steeds zal niet alles gaan rijden en zal er heel beperkt gereden worden.
0: Wordt dat dan niet een beetje onoverzichtelijk allemaal?
3: Zeker, zeker. En dat is ook wel de uitdaging waar we mee zitten. Op het moment dat we bepaalde lijnen opstarten, die rijden naar een andere lijn toe. Ja, en het kan dus voorkomen dat die lijn niet beschikbaar is. En dat betekent dat een bepaalde aansluiting dan niet voor de reiziger beschikbaar is. En dat is ook echt het vervelende aan een staking zoals deze. Dat we niet betrouwbaar openbaar vervoer kunnen leveren.
0: Ja, er zijn al vaker acties geweest bij de bussen, maar dan was het meer gericht op uw werkgever. Nu bent u eigenlijk geen partij in deze hele kwestie. Wat vindt u van die staking? Dag vandaag.
3: Ja, dat vinden we met name ontzettend vervelend voor de reizigers. Kijk, er kan gestaakt worden en de overwegingen waarom gestaakt wordt, ja, daar kan iedereen zijn eigen afwegingen maken. Wat wij vooral vinden, we proberen elke dag betrouwbaar openbaar vervoer en busvervoer aan te bieden. En we vinden het vooral vervelend voor de reizigers dat wij ze nu niet op een betrouwbare manier van A naar B kunnen brengen.
0: Ja, maar kunt u er ergens ook begrip voor opbrengen dat uw werknemers hier voor het werk neerleggen?
3: Nou, kijk, ieder maakt daar zijn eigen afweging in. En daar staat iedereen ook vrij in om daar een afweging in te maken. Voor ons kijken we met name naar wat wij op dit moment niet kunnen bieden. En dat is gewoon betrouwbaar vervoer.
0: Nou is de staking gepland tot morgen vroeg 2 uur, hè? Van 2 uur tot 2 uur. Wat betekent dat voor morgen vroeg voor de bussen? Is daar al iets duidelijk over?
3: Ja, met de kennis die we nu hebben en zover we dat in kunnen schatten, gaan we ervan uit dat wij morgen vroeg gewoon weer onze dienstregeling op kunnen starten en dat wij gewoon weer betrouwbaar kunnen rijden.
0: En na 9 uur horen we meer of er vandaag nog een bus gaat rijden en waar. En dat horen we dan graag van u.
3: Zeker.
0: Laurens Hovenkamp is directeur Q-Bus van Groningen-Drenthe. Hartelijk dank.

0: Cameron Withcomb en The Kingdom of Fear. Het is 14 minuten over 6 in de ochtendploeg.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: Beveiliger John Schaaphok, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Oh, je bent alweer goed wakker.
2: Ja, ik heb nachtdienst, dus...
0: Oh. En tot hoe lang loopt die?
2: Nog een uurtje, tot een klein uurtje, tot 7 uur. En dan ben ik weer vrij.
0: En dan lekker slapen?
2: En dan ga ik eventjes slapen. En dan gaan wij ons voorbereiden op de feestweek bij ons.
0: Oh!
2: Ja, we hebben elk jaar een feestweek in Oldenhoven. En dat is altijd heel leuk. Een mooie kleine kermis erbij. Dan hebben ze allemaal activiteiten voor de kinderen en voor de volwassenen. De viswedstrijden, motortoetochten. Dus altijd een heel leuk vol programma. Dat, ja.
0: En speel jij daar nog een rol in de organisatie of doe je dingen?
2: Nee, dat niet. Het enige wat wij doen, wij staan op zaterdag altijd op de markt.
0: Ja.
2: En dit jaar staan wij zoosten met hun dingen, met al de 3D-dingen. Dus dat is ook nieuw voor hun. En ik ben, ik probeer altijd vrij te zijn, alleen dit jaar lukt me dat niet. Maar dan zit ik lekker in het feest vieren, lekker genieten van alles wat er georganiseerd wordt. En dat is toch wel een traditie die we toch elk jaar wel pakken.
0: Ja, dat is altijd leuk, hè? Zo in je eigen dorp, ja, als er iets georganiseerd is. En dan moet je ook, dan kom je al die mensen weer tegen, een beetje bijkletsen.
2: Ja, zeker. En dan moet je allemaal stand houden. Nou, vanavond op Birdie, dus ook altijd leuk.
0: Nou, dat is hartstikke leuk, ja.
2: Ja, zeker.
0: Vanavond heb je ook een cursus, zie ik hier staan, klopt dat?
2: Ja, klopt.
0: Hoe ga je dat combineren dan?
2: Ja, heel snel de cursus en dan maken dat we weer thuiskomen. Ik mis een klein stukje van Birdie helaas, maar dat geeft niet.
0: Wat voor cursus heb je dan?
2: TCA. Dat is een cursus voor veiligheid en die moet je ook allemaal hebben. Tegenwoordig heb je allemaal cursussen nodig en allemaal extra papieren van veiligheid om het werk goed uit te kunnen voeren.
0: Oh ja, nou, dat snap ik ook wel op zich.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, en jij bent als je nachtdienst hebt, ben je vast niet met de bus of trein?
2: Nee, ik ben met de auto.
0: Ja, dus je hebt geen last van de staking vandaag?
2: Nee, daar heb ik gelukkig geen last van. Nee, gelukkig niet. Nee. Een collega van mij wel trouwens. Die gaat straks die wordt al opgehaald, want die was al met de bus. Dus die heeft wel een probleempje. Ja, die wordt opgehaald.
0: Dus het zal wel wat drukker worden op de weg ook vandaag, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, of juist niet dat mensen juist bewust thuiswerken. Nee, dat kan ook,
0: dat er heel veel thuiswerkers zijn vandaag. Ja, dat zou zomaar kunnen. Nou, jij bent zometeen een thuisslaper, hebben we net gehoord. Ja. En dan heel veel plezier aan de feestweek, John.
2: Dat gaat zeker lukken, dat komt helemaal goed.
0: En werk ze nog de komende uur.
2: Ja, dankjewel. Jullie nog een hele leuke uitzending. Ja.
0: Dankjewel, mooi.
1: Hoi. De Vroege Vogel.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Noordtiestoorn van Remco K.

0: Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good. Het is bijna 5 minuten voor 6:30. Zometeen het Groningse nieuws. Nu eens even kijken naar het nieuws buiten Groningen. En dat gaat natuurlijk ook over de staking. Voor veel mensen wordt het vandaag een stuk moeilijker om op school of op het werk te komen, want het openbaar vervoer ligt dus plat.
1: Ik heb een vrije dag genomen, omdat ze gaan allemaal staken in Nederland. Dus ik heb me van tevoren afgemeld.
2: School zegt dat we wel verplicht moeten komen.
1: Ja, het is wel irritant.
3: Ik heb er zeker begrip voor, want die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen en beter behandeld worden, waardoor ze staken.
0: Ja, zometeen in Noord Nieuws meer over de 24-uur staking van vandaag in het openbaar vervoer. In de Zuid-Spaanse badplaats Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij, melden Spaanse media. 1 persoon raakte erbij gewond aan zijn been. De verdachten probeerden te vluchten met een auto, maar een politiewagen die toevallig aan het patrouilleren was, zette de achtervolging in. De auto van de verdachte crashte, waarna de verdachten te voet verder vluchten. Uiteindelijk werden ze toch aangehouden door de politie. Daarbij raakte een agent gewond door een klap op zijn hoofd. De aangehouden Nederlanders zijn volgens bronnen in Spanje, volgens Van de Krant, tussen de 25 en 30 jaar oud. Het is nog niet duidelijk wat het motief voor de schietpartij was. Woede in Zwolle over een anti-abortusprotest in de stad. Afgelopen weekend stonden in het centrum protestborden met erop heftige foto's over abortussen. Een anti-abortusorganisatie had die borden daar neergezet tot woede van ondernemers en lokale politici, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
4: Als een vrouw had in de miskraam gehad, die begon te huilen. Nou, dit gaat echt alle perken te buiten. Dit kan dus echt niet.
5: Dit is een zaterdag. Er is markt. Gezinnen komen met kinderen. Die lopen hier over de grote markt. Moeten die nou geconfronteerd worden met deze foto's?
0: De gemeente zegt dat de demonstratie vooraf was aangemeld en dat er niet strafbaar is gebeurd. Daarom kon niet worden ingegrepen. Maar toch zei de lokale burgemeester met de betogers te willen gaan praten, want dit willen we niet in Zwolle, zo zei ze. Het Groningse nieuws komt er dus zo aan. Mark, wat zit daarin?
6: Nou, iets wat we hier ook niet willen, dat is een inbraak bij een brandweerkazerne, want het was weer raak.

0: Heat Lawful bracht de tijd op 6:30. En dus tijd voor het Groningse nieuws. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er rijden vandaag geen treinen vanwege een landelijke staking in het openbaar vervoer. Ook het busvervoer heeft last van de acties, vertelt Q-bus-directeur Laurens Hovenkamp.
2: Nou, voor de bussen in Groningen, in Drenthe, geldt eigenlijk op dit moment hetzelfde. Dat wij op dit moment niet kunnen uitrijden. En de bussen rijden dus sowieso tot 9:00 niet.
1: Of de bussen daarna wel weer gaan rijden is op dit moment nog niet bekend. Om 9:00 bekijkt Q-bus of de dienstregeling weer deels opgestart kan worden. Er is geen vervangend vervoer tijdens de staking. Wel is er één uitzondering. De treinvervangende Arriva-snelbus tussen Groningen en Leer rijdt gewoon. Die chauffeurs vallen namelijk onder een andere CAO. De staking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden FNV en CNV. Het is een protest tegen het kabinet dat wil bezuinigen op de sociale zekerheid. Bij de brandweerkazerne Velland Noord in Haren is afgelopen nacht opnieuw ingebroken. Inbrekers zijn via het rolluik van de uitdrukhal het gebouw binnengekomen. Het rolluik raakte daarbij flink beschadigd. Het is niet bekend of er iets is gestolen. Op 19 augustus was ook al een poging tot inbraak bij de kazerne in Haren. Toen werd er niets buitgemaakt. In een schuur achter een woning aan de Leisterbeststraat in Musselkanaal woedde gisteravond brand. Het vuur ging gepaard met veel rook. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Groningen waren er enkele gasflessen geëxplodeerd. Bij de brand is vermoedelijk ook asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om in kaart te brengen waar de asbestdeeltjes terecht zijn gekomen. Worden de Neder-Saxenlijn en de verdubbeling van de N33 op de lange baan geschoven? De provincie Groningen houdt rekening met dat scenario, nu het ministerie van Infrastructuur een miljardentekort heeft op de begroting. Voor de Neder-Saxenlijn en de N33 is er respectievelijk 1,9 miljard en 450 miljoen euro gereserveerd. Verslaggever Martijn Volkers over de situatie.
3: Voor de zomer werd duidelijk dat het ministerie van Infrastructuur een enorm tekort heeft als het gaat om het beheer en onderhoud van bruggen en wegen. En dat kan gevolgen hebben voor de verdubbeling van de N33 en de Neder-Saxenlijn. Want, zo kondigde het ministerie ook aan, dat nieuwe projecten vooral moeten worden gericht op hoofdnetwerk. De provincie Groningen vreest met grote vrezen en houdt haar hart vast rond Prinsjesdag.
1: Defensie strijkt vanaf vandaag neer in het Hoge Land voor een grote militaire oefening onder de naam Falcon Leap. 3 dagen lang moeten inwoners rekening houden met harde knallen en gewapende militairen. En die knallen zullen ook 's nachts te horen zijn. In totaal doen 600 militairen mee aan de oefening. Ook zijn er 32 voertuigen bij betrokken, waaronder 2 RUPS-voertuigen en 5 drones. Falcon Leap start op oefenterrein Marnewaard, waarna de militairen zich naar het oosten verplaatsen. En afvalverwerker PreZero in Stad stopt voorlopig met het gebruik van een lawaaierige sorteerinstallatie. Al lange tijd klaagden omwonenden over geluidsoverlast van het bedrijf. PreZero had niet de juiste vergunning en de rechter besloot dat het moest stoppen met het gebruik van de sorteerinstallatie. Saskia de Zee, die in het flatgebouw nabij het bedrijf woont, is opgelucht.
4: We hopen eigenlijk ook dat nu de sorteerinstallatie uitstaat, dat we minder last gaan ervaren van stofoverlast. PreZero moet natuurlijk blijven sproeien, daar blijven we ook bovenop zitten. Maar al met al is dit een grote verademing voor ons.
1: Als gevolg van het stilleggen van de sorteermachine heeft PreZero afscheid genomen van een aantal tijdelijke werknemers. Dat gaat in totaal om 46 arbeidsplaatsen. Het bedrijf probeert ondertussen alsnog de juiste vergunning te krijgen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, ons lopend vuur van gisteren ging over die staking en het openbaar vervoer. Het platleggen door een 24-uur staking van het openbare leven is een te zwaar middel, was de stelling. En verder rond 6:15, Harma over het weer.
6: Goedemorgen, Edwin. Hi.

0: typisch eendagsvlieg die een klassieker is geworden. Deze van The Soul Asylum en Runaway Train.
1: Lopend vuur.
0: We zitten midden in een 24-uur staking, een protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de WW en de WIA. Plannen die overigens al deels zijn teruggedraaid. Maar de staking gaat wel door. Dat is lastig voor mensen die bijvoorbeeld naar school of naar het werk moeten. Maar ja, aan de andere kant, ze staan ook ergens voor, de mensen die staken. Het platleggen van het openbare leven door een 24-uur staking, moeilijk woord, is een te zwaar middel, Sergej. Wat kan er allemaal binnen?
2: Nou, Greetje Bakker, die zou het juist anders zien. Mensen gratis meenemen in de bussen en treinen, dat zou ook een goede actie zijn. En hoeft niemand de treinreis of busreis te missen. Dorina Mast vindt het helemaal terecht. Deze staking mag wat haar betreft ook zeker wel langer. En René Lokman, die draait het eigenlijk om. De bezuinigingen is ook eigenlijk een te zwaar middel. En Manon Vos reageert. Ze zegt, ik weet niet of ze er in Den Haag wakker van worden van wat er nu gebeurt. Feit is wel dat we met z'n allen zijn verleerd om te protesteren door onze stem te laten horen wanneer we het ergens niet mee eens zijn. Want wie zwijgt, stemt toe.
0: Maar er wordt toch volop geprotesteerd tegenwoordig?
2: Ja, dat is
0: nog wat.
2: Ja, maar goed. Ze vraagt zich af of deze manier nog heel veel zin heeft. Een spandoek op het Malieveld, daar gaan ze zeker niet. Dat gaat zeker niet helpen. Dit is een waar nu tegen geprotesteerd wordt. Ja, dat is een vangnet voor mensen waarbij het tegen zit door ziekte of ongelukken. En daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. Dus ook graag solidariteit bij deze staking. En Joey Hogendijk, ja, zeker een te zwaar middel. Denk bijvoorbeeld aan de mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Een ziekenhuisbezoek, een afspraak die al een tijd staat. De wachttijden zijn lang en als je dat weer moet verzetten, gaan er zo weer 3 maanden overheen en dat is heel vervelend. Wim Dieleman die belde en gaf ook even zijn mening door.
3: Ja, ik denk inderdaad dat het hoe dan ook een te zwaar middel is. Niet alleen omdat het voor het eigen personeel niet heel handig is. Want openbaar vervoer is al duurder als dat je met de auto gaat. Dus het wordt op deze manier, kost alleen maar meer geld en wordt het nog duurder. Dus ja, eigenlijk keert de wal het schip. Ofwel, je gooit op deze manier ook weer je eigen glazen in. Dus ja, te zwaar middel. Fijne ochtend allemaal.
0: Ja, dankjewel Wim. Geldt ook voor alle andere mensen die gereageerd hebben en die gestemd hebben op de stelling het platleggen van het openbare leven door een 24-uur staking is een te zwaar middel. Nou, bijna 50-50. 51% van de stemmers was het eens met de stelling.

0: met een lach.
1: En zometeen Harma met het weer na Ed Sheeran.
2: Ja, goedemorgen. Ik schrik ervan.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: De ochtendploeg aan Castle on the Hill. Het is 7:15. Arme, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik ben hier vanmorgen naartoe gezwommen.
1: Ja, zoiets.
0: Wat een regen, zeg. Ongelooflijk. Wat duurde dat lang?
1: Ja, klopt. Ja, vanuit het westen van de provincie was gisteren al op 10 aan de beurt. Maar wat meer naar het oosten houden, nou, dat duurde toch wel in de middag, of ver in de middag, dat het door eindelijk begon. Ja, en dan bleef het ook maar deur regenen. En over het dan plens het behoorlijk deur. Nou, dat werd in de stad 18 mm oplevert. Op dit moment 12,5 groot. En gisteren een maximum van 18 graden. En op dit moment wisselbewolkt in de barometerstand tot 5 millibar. Visvliet gisteren zo'n beetje 19 graden. 22 mm is de vaal. Op dit moment nou, vrij helder. Dus de stedens was net mooi zichtbaar met 11,5 graden en een motige zuidelijke wind. En er viel 23 mm in roodschaal met gisteren een maximum van dikke 19 graden. Op dit moment licht bewolkt en 12 graden op de thermometer. Nou, vandaag hebben we te maken met buien. En die buien die kunnen mogelijk vergezeld gewoon van onweer. Maar de zon is er ook wel bij. En met een motige tot krachtige, de wind wat motig tot krachtig in het zuidwest, draait naar het noordwesten voor het vanmiddag 17 of 18 graden. Vanochtend en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien. De temperatuur zakt weg richting 10 tot 14 graden. En buiten liet een droge dag te geworden. Er is regelmatig zon. En met een zwakke tot motige noordwest tot zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
0: Dankjewel. Tot over een uurtje. Zometeen proberen we antwoord te vinden op de vraag: wat doe je om gezond te blijven eigenlijk?

0: Pretenders, Chrissy Hynde. En don't get me wrong, ja, een beetje meer sporten. Misschien wel stoppen met roken of vapen. Wat minder eten, nou ja, reden voor Elwin om naar Parapool in stad te gaan met de volgende vraag.
1: Wat doe je om gezond te blijven?
2: Ja, naar sportschool en je lopen.
3: Nou, eigenlijk van alles wel. Lopen en sporten en wandelen, fietsen.
4: Wandelen, fietsen en ik moord. Dus ik ben ook bij je patiënt wel wel. Als je met pensioen gaat, ja, dan komt de klachtjes, hè?
5: Of ook gooi naar de sportschool?
2: Eén keer in de week.
6: Ik sport veel en ik eet gezond.
5: Ja, en wat doet u voor sport?
6: Ik aerobics en ik heb een loopband.
7: Gezond eten, sporten, ja, dat eigenlijk.
3: Ja, gezond eten natuurlijk.
4: Ja, ik heb een viervoetertje, dus die motor roert. Nou, dan gaan we even trekken tot een loop. Dus is meer dan een keer weer.
6: Aerobics doe ik 3 keer in de week en loopband doe ik 2 keer in de week. Als ik er zin in heb.
5: Dus wel echt bewust ermee bezig?
6: Ja, dat moet toch?
7: Ik ben gestopt met voetbal, maar ik fitness, ik loop hard. Bijna elke dag.
4: Nou, te veel drank. Gewoon als weekend heb ik een biertje. En red ik me mee.
3: Maar anders elke dag. Elke dag gaan ik en mijn man uit fietsen, wandelen. Dus daar doen we heel veel op onze leeftijd. Wat dacht je?
7: Nou, voor later, als ik bijvoorbeeld kinderen krijg, wil ik wel met ze kunnen spelen. Ja, zo lang mag ik blijven leven. En ik voel me gewoon fit als ik gezond ben.
4: Zo voel ik, eet ik gewoon eerappels meer. Het is ook een beetje meer. Wel 2-3 keer in de week eerappels. En dan een stampotje of zo. En ben je pasta. Hè?
6: Minder zoetigheid, minder snoep, minder chips. Vind ik wel heel moeilijk trouwens. Minder kaasblokjes, cola of zoiets. Vind ik wel moeilijk.
7: Zo min mogelijk fastfood, zelf gewoon eten koken. Ik ben ook student hier, dus gewoon gezonde maaltijden maken. Ja.

0: Will Smith en Stargazing. Het is een bijzondere dag voor Zevenhuizen. Want vandaag, op de kop af, 15 jaar geleden alweer...
1: Wat gaat dat snel?
0: 2011, ja, werd Zevenhuizen verkozen tot het leukste dorp van Groningen. Was de eerste keer dat we dat organiseerden, samen met het Dagblad van het Noorden. Het was een beetje Westerkwartierse aangelegenheid, die finale. Want op plekken 2 en 3 eindigden toen Niekerk en Tolbert. 166 dorpen deden mee, 14 kwamen in de finale. En Zevenhuizen bleek het leukste dorp van Groningen van 2011. We kunnen daar vandaag nog wel iets mee gaan doen.
1: Zou dat bordje daar ook nog hangen?
0: Misschien dat iemand dat weet. 050-3188-288. Hé, kijk eens aan. Kijk.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Ja, geen NOS-nieuws.
3: Dat is bijzonder. Ik ga op zoek naar het NOS-nieuws. Ondertussen mag ik zo even het Gronings nieuws doen.
4: Zullen we dat maar doen?
3: Ja, ga ik even op zoek.
4: Nou, er is opnieuw ingebroken bij de brandweerkazerne in Haren. Inbrekers zijn via het rolluik van de uitdrukhal het gebouw binnengekomen. Of er iets gestolen is, is niet bekend. Afvalverwerker PreZero in stad stopt voorlopig met het gebruik van een lawaaierige sorteerinstallatie. Het bedrijf heeft niet de juiste vergunning, maar hoopt die alsnog te verkrijgen. En ook het busvervoer in onze provincie wordt getroffen door de landelijke OV-staking. In ieder geval tot 9 uur rijden er geen bussen van Q-Bus. Maar de dienstregeling blijft de rest van de dag verstoord, zegt directeur Laurens Hovenkamp.
5: Dat is ook echt het vervelende aan een staking zoals deze. Dat we niet betrouwbaar openbaar vervoer kunnen leveren.
4: Dan ben ik benieuwd of jij het NOS-nieuws al
3: hoort. Ja, maar nou, inderdaad. Ja hoor, ik heb de verbinding weten te leggen. En hier zijn onze collega's vanuit Hilversum van de NOS.
6: Dooral Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
7: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
6: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
8: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
6: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, even inklokken op deze stakingsdag. Met zometeen de staking in het openbaar vervoer. We praten met de vakbond en ook een nieuw lopend vuur. Nu Queen.

0: voor een beetje energie extra. Deze plaat van Queen, Don't Stop Me Now. Op woensdag 9 september, een dag met buien. Daar kan een klap onweer bij zitten, zegt Harma. Ook wel droge perioden erbij, met de zon er ook nog tussendoor. En zo'n 17, 18 graden vandaag. En er staat best wel een stevige wind uit zuidwestelijke richting. Ja, de kans dat je vandaag de fiets moet pakken is wel aanwezig als je ergens naartoe moet. Want er rijden geen treinen. En tot 9 uur in ieder geval geen bussen daarna. Kijk Hubus of er toch her en der een bus kan rijden. Hangt allemaal samen met de staking vandaag in het openbaar vervoer. Dat is een landelijke staking met een protest tegen de plannen van het kabinet met de WW en de VIA. Elwin Baas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want jij bent vandaag op dit moment bezig met die staking. Waar ben jij nu?
1: Op het hoofdstation in de stad, moet ik wel zeggen, bij het treinstation. Busgedeelte zijn we nog niet geweest, daar gaan we straks ook eens even kijken. Maar het is voorlopig nog rustig op het balkon en ook in de hal van het hoofdstation. Niet veel reizigers die verbaasd kijken. Mensen worden wel met de auto afgezet om vervolgens weer door een andere auto opgepikt te worden. Of gaan toch gewoon te voet verder naar het centrum van de stad om daar waarschijnlijk gewoon naar het werk te gaan. Ik sta hier met Edwin Kuiper van het FNV. Ja, een staking in het OV, alles ligt plat, busvervoer tot 9 uur. Dan gaat Qbus kijken wat ze verder gaan doen. Het is niet gericht naar de werkgever. Het is gericht naar het kabinet. Van waar dan deze grote massale staking hier?
2: Ja, de massale staking, dat zegt al genoeg dat al onze leden die zijn het met ons eens, die leggen vandaag ook het werk neer. Nee, het gaat over de kabinetsplannen. En de kabinetsplannen die moeten eigenlijk van tafel als het gaat over de bezuiniging op sociale zekerheid. En ja, daar vinden wij natuurlijk heel veel van. Maar dat vooral dat ze er van tafel moeten.
1: Ja, maar die zijn toch al grotendeels ingetrokken en uitgesteld?
2: Nee. Grotendeels liggen ze er nog. Je moet het zo zien, het is een soort dief die 's nachts bij je langskomt en die wil dan opeens onderhandelen voor wat hij wel of niet mee mag nemen. Ja, zo werkt het niet. De potten zijn goed gevuld. Er is nog nooit zo'n lage premie betaald. Eigenlijk functioneert alles perfect. Maar ze hebben maar één doel. En dat is die graai uit de pot doen. En dat laten wij niet gebeuren.
1: Nee, ik zag vorige week, was ik ook bij het UMCG. Dat was een sit-down. Nu dus gewoon echt platleggen. Blijft het hierbij?
2: Nou ja, het hangt van het kabinet af. En want ja, als dat niet zo is en ze gaan wel door met deze bezuinigingen, ja, dan wordt er wel opgeschaald in de acties. Dat, we zijn al aan het opschalen. 24 juni hebben we een paar uur een waarschuwingsactie georganiseerd. Nu 24 uur. Nou ja, iemand die een beetje kan rekenen weet dat boven 24 uur één dag zijn meerdere dagen. Dus ja, dat ligt allemaal. Ik hoop niet dat het zover hoeft te komen. Maar het is niet gezegd dat het hierbij blijft.
1: Nee. Wat horen jullie van jullie leden? Is er nog draagvlak voldoende om ook op deze manier zo door te zetten?
2: Nou, de actiebereidheid is enorm. Zelfs op de Waddeneilanden wordt nu gestaakt. We zijn nog nooit eerder gestaakt. Dus je ziet wel dat de onvrede toeneemt en de actiebereidheid heel groot is. En ja, dat is een goed signaal voor ons. En dat weten wij ook. Hè, want onze leden, die treft het ook vooral. Hè, die bezuiniging op de sociale zekerheid. Dus die actiebereidheid is heel hoog. En dat is ook wel een waarschuwing aan het kabinet. En ik zag gisteren nog even televisie dat ook in percentages een heel groot deel van Nederland achter onze actie staat. Van links tot rechts. Dus het heeft heel veel maatschappelijke ondersteuning. En dat doet ook wat met de stakers natuurlijk. Dus de actiebereidheid is groot. De onvrede is groot. Dus het is aan het kabinet om nu te handelen.
1: Ja, er wordt eigenlijk altijd gesproken natuurlijk. Wordt er alweer achter de schermen in kamertjes gesproken om het helemaal van tafel te vegen of nog verder naar dat uit te stellen?
2: Nou, bij die kamertjes, in die achterkamertjes zit ik zelf niet.
1: U hoort vast wel wat.
2: Ja, ik hoor vast wel wat, inderdaad. Nee, ons standpunt, net wat ik zei, die dief die 's nachts bij jou komt, die wil onderhandelen. Dat doen we nog niet. We gaan niet onderhandelen met iemand die gaat stelen. Eerst moet je eigenlijk gelijke voorwaarden hebben en dan kun je praten. Het valt met ons te praten, maar eerst moet die greep uit de kas moet weg. En dan pas gaan we serieus onderhandelen.
1: Edwin Kuiper was dat van het FNV, Edwin, op een leeg centrum in de stad.
0: Elwin Baas blijft daar nog gewoon, want je zult net zien dat er toch mensen zijn die het niet meegekregen hebben, dan toch proberen nog ergens naartoe te komen. Nee. Geen treinen tot 9 uur in ieder geval, geen bussen. Wat er daarna gebeurt, dat horen we uiteraard hier. En als je bij ons blijft, dan hoor je dat gewoon hier in de ochtendploeg. 11 minuten over 7.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Het is bijna 7:20. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Ja, dit zagen we vroeger op televisie in de Jetsons. Ken je die serie nog?
2: Ja, was leuk.
0: Vliegende auto's, maar het wordt misschien wel werkelijkheid. En over niet al te lange tijd ook. Het Nederlandse bedrijf Palvee of Pelvi heeft toestemming gekregen namelijk om vliegende auto's te produceren. Vliegende auto's.
3: Je moet alles wat je ontwerpt zo ontwerpen dat het wel veilig is, maar niet te zwaar. Je ziet daarachter, zie je een staart. Die schuift uit op het moment dat je gaat vliegen. En hier zitten twee deurtjes voor de propellerbladen, die klap je uit. Dat omzetten, dat kost ongeveer 2 minuten. Ja, en dan heb je ineens je wegvoertuig omgezet naar iets waarmee je kan vliegen.
0: Zei de directeur tegen Omroep Brabant. Er schijnen al 250 exemplaren van verkocht te zijn. Ze mogen nu verder ontwikkelen. Het moet dan ook allemaal nog goedgekeurd worden, maar dan zou het in 2028 kunnen vliegen. Zo'n driewieler kan gewoon op de weg. En dan moet je boel ombouwen, zoals die dan zei. En dan kun je vliegen en wel 500-600 kilometer met dat ding. Bedoeld voor personenvervoer. Bijvoorbeeld bedoeld voor hulpdiensten die snel naar een moeilijk bereikbaar gebied moeten. Je kunt hem ook kopen. Het schijnt ongeveer 3 ton te kosten.
4: Zo.
0: Startprijs.
4: Ja.
0: In het Groningse luchtruim is geen plek voor een vliegende auto. Is ons loopt vuur.
4: Nou, ik vind het op zich geen verkeerd idee.
0: Nee?
4: Zoiets. Nee.
0: Hoe ga je dat dan regelen in de lucht?
4: Ja, dat is waar. Maar daar zullen ze dan wel toch over nadenken. Maar ja, goed, we hebben nu toch ook de trauma-helikopter.
0: Ja, maar dat is wat anders. Dat is, als jij ook zo'n ding kunt kopen, als je 3 ton over hebt.
4: Ja, dat is ook zo.
0: Ja. Ja, je hebt ook drones, die zitten elkaar ook niet veel in de weg.
4: Als het gewoon particulieren zijn die dat kunnen kopen, nee, dan lijkt het me een minder handig idee.
0: Heb jij 3 ton over?
5: Oeh, nou nee. Maar het lijkt me wel heel cool om zo'n ding te hebben natuurlijk. Maar ik vraag me wel af, wat is het voordeel ten opzichte van een helikopter?
0: Weet ik niet.
5: Radio Noord aan. Ja.
4: Deze past gewoon in je garage misschien.
0: Ja, en je kunt eerst een stuk er naartoe rijden.
5: Ja.
0: En daarna kun je vliegen.
5: Ja.
0: Hij gaat niet rechtstandig omhoog, hè, als een helikopter.
4: Oh.
0: Je hebt wel een start- en landingsbaan nodig.
4: Dus niet als je in de file staat, denk je van, nou, dit duurt me echt te lang.
0: Nee, dan moet je wel ruimte maken op de vluchtstrook. En dan, dat is wel cool.
5: Misschien is het een mooie uitkomst voor Eelde. Wat meer verkeer daar.
0: In het Groningse luchtruim is geen plek voor een vliegende auto.
4: Ja, laat het ons weten hoe jij erover denkt. En of je misschien nog een plaatsje over hebt in de garage. 050-388-288. Bellen, appen, allemaal op hetzelfde nummer. En ik was er wat laat mee, excuus. Maar hij staat inmiddels op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus daar ben je ook van harte welkom om je reactie achter te laten.
0: Druk, druk, druk. Hij staat ook op rtvnoord.nl. En in onze app, de stelling in het lopend vuur luidt. In het Groningse luchtruim is geen plek voor een vliegende auto. Daar is 64% van de stemmers het mee eens.

Grant, de acteur. Love Actually, Bridget Jones, Four Weddings and a Funeral. Want die zwijmelfilm speelt hij in. 66. Ook de verjaardag van Michael Bublé, 51. En Dave Stewart van die Rhythmics, 74. Wie zal ik nou draaien van die twee, hè? Ja, weet je wat, doe ze allebei gewoon.

0: En zo kreeg je tweejarigen voor de prijs van 1 in de ochtendploeg op Noord. Michael Bublé 51 geworden en Dave Stewart van de Eurythmics 74. Het is 19:30 inmiddels. Hier is het nieuws. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er rijden vandaag geen treinen vanwege een landelijke staking in het openbaar vervoer. En ook het busvervoer heeft last van de acties. Bussen van Q-Bus rijden in ieder geval tot 9 uur niet in onze provincie. Of de bussen daarna wel weer gaan rijden is op dit moment nog niet bekend, vertelt Q-Bus-directeur Laurens Hovenkamp.
2: Waar we naar kijken is hoeveel mensen eigenlijk beschikbaar zijn om de lijnen te laten rijden. En afhankelijk van de opkomst van de medewerkers zetten wij de bussen in. En dat bepalen we eigenlijk in een aantal tijdsloten. En om 9 uur gaan we opnieuw bepalen of wij onze lijnen kunnen gaan opstarten.
1: Er is geen vervangend vervoer tijdens de staking. Wel is er één uitzondering. De treinvervangende Arriva-snelbus tussen Groningen en Leer rijdt gewoon. Want die chauffeurs vallen onder een andere cao. De staking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden FNV en CNV. FNV-bestuurder Edwin Kuipers legt uit waarom er wordt gestaakt.
3: Het gaat over de kabinetsplannen. En de kabinetsplannen die moeten eigenlijk van tafel als het gaat over de bezuiniging op sociale zekerheid. En daar vinden wij natuurlijk heel veel van. Maar dat vooral dat ze er van tafel moeten.
1: De ontwikkelingen rondom de OV-staking lees je ook in het liveblog op onze site. Bij de brandweerkazerne Velland Noord in Haren is afgelopen nacht opnieuw ingebroken. Inbrekers zijn via het rolluik van de uitrukhal het gebouw binnengekomen. En het rolluik raakte daarbij flink beschadigd. Het is niet bekend of er iets is gestolen. Op 19 augustus was er ook al een poging tot inbraak bij de kazerne in Haren. Toen werd er niets buitgemaakt. Afvalverwerker PreZero in Stad stopt voorlopig met het gebruik van een lawaaierige sorteerinstallatie. Al lange tijd klaagden omwonenden over geluidsoverlast van het bedrijf. PreZero had niet de juiste vergunning en de rechter besloot dat het moest stoppen met het gebruiken van de sorteerinstallatie. Saskia de Zee, die in het flatgebouw nabij het bedrijf woont, is opgelucht.
4: We hopen eigenlijk ook dat nu de sorteerinstallatie uitstaat, dat we minder last gaan ervaren van stofoverlast. PreZero moet natuurlijk blijven sproeien, daar blijven we ook bovenop zitten. Maar al met al is dit een grote verademing voor ons.
1: Als gevolg van het stilleggen van de machine heeft PreZero afscheid genomen van een aantal tijdelijke werknemers. Dat gaat in totaal om 46 arbeidsplaatsen. Het bedrijf probeert ondertussen alsnog de juiste vergunning te krijgen. Worden de Neder-Saxenlijn en de verdubbeling van de N33 op de lange baan geschoven? De provincie Groningen houdt rekening met dat scenario, nu het ministerie van Infrastructuur een miljardentekort heeft op de begroting. Voor de Neder-Saxenlijn en de N33 is er respectievelijk 1,9 miljard en 450 miljoen euro gereserveerd. Verslaggever Martijn Volkers vertelt over de situatie.
5: Voor de zomer werd duidelijk dat het ministerie van Infrastructuur een enorm tekort heeft als het gaat om het beheer en onderhoud van bruggen en wegen. En dat kan gevolgen hebben voor de verdubbeling van de N33 en de Neder-Saxenlijn. Want, zo kondigde het ministerie ook aan, dat nieuwe projecten vooral moeten worden gericht op hoofdnetwerk. De provincie Groningen vreest met grote vrezen en houdt haar hart vast rond Prinsjesdag.
1: De speeldata en aanvangstijden van de Eredivisie tot en met speelronde 21 zijn gisteren vastgesteld door de KNVB. Opvallend is dat FC Groningen slechts één keer een zaterdagavondje Euroborg op de planning heeft. Dat is op 21 november om 9 uur als SC Heerenveen op bezoek komt. Verder opvallend is dat FC Groningen nog twee keer op vrijdagavond speelt. Eén keer thuis tegen Willem II en één keer op bezoek bij Telstar. De laatste thuiswedstrijd van het jaar is op zondag 13 december. Feyenoord komt dan op bezoek om 14:30. In januari speelt FC Groningen 4 keer op een zondagmiddag. De eerstvolgende wedstrijd is wel op een zaterdag, alleen dan ietsje eerder. Aanstaande zaterdag speelt de FC namelijk om 18:45 uit bij Go Ahead Eagles. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, harde knallen, gewapende militaire defensiestrijk vanaf vandaag neer in het Hoge Land voor een grote militaire oefening. En daar ga ik zo meteen over praten.
8: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.

0: Blondie, de band rond zangeres Debbie Harry. En Call Me, het is 8 minuten over half 8. De komende dagen kun je militairen in volledig camouflagepak zien lopen. Of misschien al juist wel niet. Door de camouflage harde knallen horen in de nacht. Of drones, helikopters zien vliegen. Defensie strijkt neer in onze regio voor de grootschalige internationale oefening Falcon Leap. Major Martijn Morees van de Luchtmobiele Brigade, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat houdt de Falcon Leap voor die oefening precies in?
1: Nou, de oefening Falcon Leap is, als u zegt, een grote internationale airborne oefening. Eigenlijk de grootste op het moment binnen de NAVO. En wat we daar doen, is met een aantal internationale partners, totaal 11 landen, eigenlijk een grote airborne operatie trainen in alle facetten die daarbij komen. Dus met name met de vastvleugelige vliegtuigen, fixed wing. We droppen parachutisten, we droppen vrachtladingen. En we voeren uiteindelijk gevechten uit op het oefenterrein Marnewaard.
0: Ja. Hoeveel militairen zijn er dan bij betrokken?
1: Nou, alles bij elkaar zitten we op zo'n 1500 militairen van de landmachten en de luchtmacht. En eigenlijk verschillende landmachten en luchtmachten.
0: Ja, want als ik u dan zo hoor, u houdt vaker oefeningen hier natuurlijk. Is dit wel een hele grote?
1: Ja, dit is wel een hele grote. Overigens is niet alles geconcentreerd op Marnewaard. Want als we met vliegtuigen aan de gang zijn, dan is dat eigenlijk over heel Nederland. En we oefenen ook nog in België op een groot oefenterrein.
0: Ja. Maar wat kunnen we dan hiervan merken bijvoorbeeld?
1: Nou, wat u hier kunt merken is dat eigenlijk met name vliegtuigen, type Hercules, transportvliegtuig, dat die laag over de regio gaan vliegen. Die stijgen op vanaf Eindhoven, vliegbasis Eindhoven, met parachutisten, met ladingen. En die gaan naar de Marnewaard. En daar wordt eigenlijk een airborne aanval gesimuleerd, wordt getraind, zeg maar.
0: Ja. En kun je dan ook militair op straat tegenkomen?
1: Ja, meestal is het als we in de Marnewaard oefenen, dan is dat natuurlijk een afgesloten oefenterrein. Nu zal er op wat kortere momenten zullen een beperkt aantal militairen met wielvoertuigen, zeg maar met jeeps en soldaten, in een stuk, wij noemen dat een strook, maar dat is eigenlijk het gebied ten oosten van de Marnewaard. Eigenlijk tot aan zeg maar Pieterburen en dan een lijn naar beneden toe. In dat gebied, daar zullen ze patrouilles uitvoeren met name.
0: Ja, weten alle inwoners dat?
1: Ja, daar is een uitgebreide informatiecampagne eigenlijk geweest. In samenwerking met de gemeente Het Hoge Land. De afdeling communicatie en eigenlijk alle kleine bewoningskernen en dergelijke. Die hebben een informatiebrief gekregen met daarin wat er gaat gebeuren. Op hoofdlijnen natuurlijk. En waar men rekening mee kan houden.
0: Ja, want waarom moet dat buiten het oefenterrein dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Omdat het oefenterrein, dat lijkt misschien heel groot, maar dat is eigenlijk heel klein. En Nederland is natuurlijk vol. Dat is zo, maar er zal toch geoefend moeten worden, met name onder realistische omstandigheden. En dat vereist ook wat grotere afstanden, die wat realistischer zijn. Als we veel militairen op de Marnewaard bij elkaar zetten, dan kunnen ze elkaar bij wijze van spreken zien. En dan zit het allemaal heel dicht op elkaar. Terwijl je in de ruimte eigenlijk realistischere afstanden wil hebben. En je wil ook dat militairen ook daadwerkelijk een afstand kunnen afleggen, te voet of met een voertuig. En dat dat eventjes duurt zoals het in werkelijkheid zou zijn.
0: Wordt ook gebruik van oefenmunitie, dat kan ook 's nachts te horen zijn. Waarom ook in de nacht?
1: Ja, nou, dat is omdat eigenlijk gevechten, moderne gevechten, vindt juist met name 's nachts plaats. Dat biedt heel veel problemen, heel veel uitdagingen. Je kunt natuurlijk minder goed zien. Dus je moet dan met nachtzichtapparatuur gaan werken. Je moet op een andere manier je verbergen, zeg maar. Camoufleren voor een vijand, zeg maar. En dat vereist dat we ook 's nachts wel oefenen, of met name. En dat gebruik van munitie, dat is overigens natuurlijk, dat zijn losse vlodders. Dat is voor de kleinkaliberwapens, voor de geweren. Het zullen geen grote knallen zijn met kanonnaambootsers of iets dergelijks. Dat kan voorkomen in blokjes in het gebied. Eigenlijk vanaf het oefenterrein Marnewaard tot zeg maar de lijn Kloosterburen en Katenburg.
0: Maar gaat dat niet toch wat ver om ook 's nachts te knallen? Voor de mensen die daar gewoon wonen en slapen?
1: Nou, eigenlijk hebben we dat altijd gedaan. Ook in andere delen van Nederland. Ook in de buurt van andere oefenterreinen. Maar goed, dat bereiden we natuurlijk ook wel zorgvuldig voor. Een stuk communicatie is belangrijk. Heel belangrijk communicatie met de gemeente. En zonder toestemming en medewerking van de gemeente gebeurt er natuurlijk ook niet.
0: Nee, maar
1: ja, het belang wordt... Ja,
0: ja, maar de vraag blijft wel staan. Gaat het niet wat verder om het ook 's nachts te doen? Ook al hebt u het al vaker gedaan.
1: De noodzaak is ervoor dat, of die leidt er eigenlijk toe, dat we eigenlijk wel zullen moeten. En kunnen we dat 's nachts niet, ja, dan missen we eigenlijk een heel stuk van de training om onze mensen voor te bereiden op het echte werk.
0: Dank u wel. Tot wanneer duurt het?
1: De oefening duurt eigenlijk tot en met de 18e, maar voor de omgeving Marnewaard duurt het tot met aanstaande maandag.
0: Hartelijk dank, majoor Martijn Morees van de Luchtmobiele Brigade. Over die oefening Falcon Leap geheten. En laten we gelijk maar doorgaan naar het weer. Het is immers 16 minuten voor 8 al. Harma, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, gisteren ontzettend veel regen gehad. En vandaag ook niet helemaal droog?
2: Nee, het blijft doorgaan droog. Op dit moment is de radar nog wel redelijk schoon. Maar vanuit het westen komen buien over. En die worden in de loop van de dag met het stijgen van de temperatuur... worden het al wat pittiger. Misschien zit er wel onweer in. Maar ja, gelukkig, de zon is er ook bij. Die hebben we gisteren missen. En de temperatuur die komt vanmiddag al om de bieden 17 of 18 graden te liggen. En dat heeft ook een beetje te maken met de windrichting. Die zit op dit moment zuidwest, draait naar het noordwesten, wat matig tot krachtig. Nou, vanom en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien. Temperatuur zakt weg richting zo'n 10 tot 14 graden met opklonend weer. En met een droge dag zoals de over uur staat. De zon laat zich geregeld zijn. En met een zwakke tot matige noordwest tot zuidwesten wind 19 of 20 graden.
0: Dankjewel. En zometeen de staking in het openbaar vervoer. Geen treinen, maar hoe zit het eigenlijk met de bussen? Daarover zometeen Cuba.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All rijden vandaag de hele dag dus geen trein in Nederland vanwege een staking in het openbaar vervoer. Vakbonden FNV en CNV hebben opgeroepen het werk neer te leggen om te protesteren tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Je hoorde er al meer over vanochtend. Ook het busvervoer heeft last van de staking. Hij rijdt voorlopig niet, zei Laurens Bovenkamp, directeur van Q-Bus Groningen-Drenthe, even na 6 uur vanmorgen al hier in de ochtendploeg.
1: Voor de bussen in Groningen en Drenthe geldt eigenlijk op dit moment hetzelfde. Dat wij op dit moment niet kunnen uitrijden. En de bussen rijden dus sowieso tot 9 uur niet.
0: Maar daarna is er wel een mogelijkheid?
1: Nou, waar we naar kijken is hoeveel mensen eigenlijk beschikbaar zijn om de lijnen te laten rijden. En afhankelijk van de opkomst van de medewerkers zetten wij de bussen in. En dat bepalen we eigenlijk in een aantal tijdsloten. En om 9 uur gaan we opnieuw bepalen of wij onze lijnen kunnen gaan opstarten.
0: Afhankelijk van het aantal mensen dat niet gaat staken?
1: Correct.
0: Ja. Wat hebt u daar nu al zicht op dan?
1: Nee, dat weet je niet tot het moment dat de dienst begint en dat mensen zich zouden moeten aanmelden. Op het moment dat die mensen dus inderdaad niet komen opdagen of wel komen opdagen, kunnen we ook bepalen of wij routes kunnen opstarten of niet.
0: Maar dat zou dan heel beperkt zijn, een enkele route hier, een enkele route daar, moet ik dat dan zo zien?
1: Ja, dus op het moment dat er voldoende mensen zijn om de ritten op te starten, dan nog steeds zal niet alles gaan rijden en zal er heel beperkt gereden worden.
0: Wordt dat niet een beetje onoverzichtelijk allemaal?
1: Zeker, zeker. En dat is ook wel de uitdaging waar we mee zitten. Op het moment dat we bepaalde lijnen opstarten, die rijden naar een andere lijn toe. Ja, en het kan dus voorkomen dat die lijn niet beschikbaar is. En dat betekent dat een bepaalde aansluiting dan niet voor de reiziger beschikbaar is. En dat is ook echt het vervelende aan een staking zoals deze. Dat we niet betrouwbaar openbaar vervoer kunnen leveren.
0: Ja, er zijn al vaker acties geweest bij de bussen, maar dan was het meer gericht op jullie als werkgever. Nu bent u eigenlijk geen partij in deze hele kwestie. Wat vindt u van die staking? Dag vandaag.
1: Ja, dat vinden we met name ontzettend vervelend voor de reizigers. Kijk, er kan gestaakt worden en de overwegingen waarom gestaakt wordt, ja, daar kan iedereen zijn eigen afwegingen maken. Wat wij vooral vinden, we proberen elke dag betrouwbaar openbaar vervoer en busvervoer aan te bieden. En we vinden het vooral vervelend voor de reizigers dat wij ze nu niet op een betrouwbare manier van A naar B kunnen brengen.
0: Ja, maar kunt u er ergens ook begrip voor opbrengen dat uw werknemers hier voor het werk neerleggen?
1: Nou kijk, ieder maakt daar zijn eigen afweging in. En daar staat iedereen ook vrij in om daar een afweging in te maken. Voor ons kijken we met name naar wat wij op dit moment niet kunnen bieden. En dat is gewoon betrouwbaar vervoer.
0: Nou is de staking gepland tot morgen vroeg 2 uur, hè, van 2 uur tot 2 uur. Wat betekent dat voor morgen vroeg voor de bussen? Is daar al iets duidelijk over?
1: Ja, met de kennis die we nu hebben en zover we dat in kunnen schatten, gaan we ervan uit dat wij morgen vroeg gewoon weer onze dienstregeling op kunnen starten en dat wij gewoon weer betrouwbaar kunnen rijden.
0: En na 9 uur horen we meer of er vandaag nog een bus gaat rijden en waar. En dat horen we dan graag van u.
1: Zeker.
0: Laurens Bovenkamp, directeur van Q-Bus Groningen-Drenthe, vanochtend vroeg in de ochtendploeg. Hey, kijk eens aan. Hier is de zingende buschauffeur.

0: Birdy met zijn ogen dicht.
1: Lopend vuur.
0: Uit verstandig, onderweg. Ja, het klinkt als iets van de toekomst. En dat is er misschien ook wel. Vliegende auto's, dus een Nederlands bedrijf is daarmee bezig. En die mag het ook verder gaan ontwikkelen. Vanaf 2028 zou het kunnen. Je kunt ermee rijden en dan moet je hem ombouwen. En dan kun je mee de lucht in. Het bedrijf Paul V in Nederland in Brabant is ermee bezig. Er zouden al 250 exemplaren aan is om van minimaal 3 ton verkocht zijn. In het Groningse luchtruim is geen plek voor een vliegende auto, is ons lopend vuur, Sergej.
2: Ja, ik ben trouwens zelf wel benieuwd hoe het zit met de milieuzones.
0: Een vergunning hebben.
2: Vorige week in Arnhem met heel veel moeite geprobeerd eentje te omzeilen. Volgens mij is het goed gegaan. Wat wordt er op gereageerd op die vliegende auto? Nou ja, dat moet maar niet, zegt Petra Flonk. Vele auto-ongelukken op de weg. Krijgen we dat dan straks ook in de lucht? Moet je dan ook een vliegbrevet hebben of zo? Hoe gaat dat allemaal werken? En Richard Riebema die vraagt zich ook heel veel af. Moeten ze dan ook bepaalde routes volgen? Krijg je ook no-fly zones? Nou ja, wie weet.
0: Vast.
2: Moet je een vliegbrevet halen? Wanneer komt de betaalbare variant, want het lijkt hem zelf eigenlijk toch wel heel erg mooi.
0: Ja, volgens mij is het wel zo, inderdaad. Je moet naast je rijbewijs ook een vliegbrevet hebben. Volgens mij is dat wel zo.
2: Dat lijkt mij wel heel handig, ja.
0: Praat met ons mee, 050-3188-288 en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. In het Groningse luchtruim is geen plek voor een vliegende auto. 64% van de stemmers is het daarmee eens. Nou ja, zeg. Net hadden we al de zingende buschauffeur en op de dag dat er geen treinen rijden, is hier Guus Meeuwers. Hij is wel per spoor.
3: Ik denk het

0: Doral Negens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
1: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
0: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
2: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
0: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En voor 19 graden vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Non-stop.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
2: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zal een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
1: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkste af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
3: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
1: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.

0: Münchner Freiheit en Tausendmal Du. Het is vandaag woensdag 9 september 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Ja, wat hebben we vanochtend allemaal in de uitzending? Nou, na meer dan 40 jaar in de lokale politiek neemt Engel Moordeman vanavond officieel afscheid van de gemeenteraad. En we spreken hem zo dadelijk. Meike Stedema die komt ook weer langs voor een terugblik op de afgelopen dagen en een vooruitblik natuurlijk op de komende dagen van de Lichtweek in Wedde. En het weekend van het varken staat voor de deur. En dus openen varkenshouders hun deuren voor publiek. Zo ook het biologisch varkensbedrijf van de familie Ten Haven Mellema. En daarover spreken wij met Annegien Ten Haven. En het nieuwe bankje op wandelroute 16 rond de vesting Boetange is gestolen. We spreken hierover met bestuurslid van Wandelen in Westerwolde, Teun Kroeze. En maandelijks hebben wij contact met de bibliotheken in de regio voor een overzicht van het programma voor de aankomende tijd. En vanmorgen hebben wij Maaike Hermsen in de uitzending van de bibliotheek in Winschoten. Dus dat allemaal dus straks. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Henk Gugelaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Bruno Mars en Risk It All. En daarvoor hoorden we Robin Gibb en Juliet. Ja, wie vandaag met de bus op pad wil, moet even opletten. Want de bussen van Qbuzz en Arriva rijden vandaag niet in onze regio. Omdat medewerkers in het openbaar vervoer staken. En de staking duurt ongeveer 24 uur en is georganiseerd door vakbond FNV. Met de actie wil de bond een duidelijk signaal afgeven aan Politiek Den Haag. Want de FNV is het niet eens met de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Onder andere op de WW en de WIA. Volgens de vakbond moeten die plannen van tafel. En voor ons in de regio betekent vooral dat je vandaag niet zomaar op de bus kunt stappen. Dus moet je naar school, naar je werk, naar het ziekenhuis of bijvoorbeeld naar de stad, dan is het verstandig om vooraf even te kijken of je op een andere manier kunt reizen. Want ook het treinverkeer kan vandaag gevolgen ondervinden van de staking. En de precieze gevolgen verschillen per vervoerder en per traject. Dus ook als je met de trein reist, is het slim om de actuele reisinformatie te checken. De FNV benadrukt dat de actie niet gericht is tegen de vervoersbedrijven of tegen reizigers, maar tegen het kabinetsbeleid. En toch merken wij als reiziger daar vandaag natuurlijk wel degelijk iets van. En de verwachting is dat morgen, donderdag 10 september, de normale dienstregeling weer wordt opgepakt. Maar ook morgen kunnen er nog gevolgen zijn dus van de staking. Ja, onze verslaggever is op het station in Winschoten op dit moment. Goedemorgen, Malou. Zijn er mensen op het station die de staking gemist hebben vandaag?
1: Nou, ik sta inderdaad op station Winschoten en nu is hier gewoon helemaal niemand.
0: Er is helemaal niemand.
1: Dus ze hebben heel goed opgelet allemaal. Er staat hier ook aan boord. Alle treinen die eigenlijk zouden rijden staat, rijdt niet door staking. Met daaronder nog een beetje uitleg. Vandaag een landelijke OV-staking. En het is wel duidelijk, want er is hier gewoon helemaal niemand te bekennen. Ik ben de enige.
0: Dan zijn we allemaal goed bezig, geloof ik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat blijkt.
0: Ja, want ik weet dat de vorige keer was het eigenlijk de staking tot 6 uur 's morgens. Dus waren er eigenlijk niet zo heel veel mensen die er echt last van ondervonden. Maar nu is het 24 uur. Dus ik had me kunnen voorstellen dat er wel wat mensen waren misschien op het station. Maar iedereen heeft dus goed opgelet.
1: Ja, ze hebben het nieuws goed in de gaten gehouden, want het is hier helemaal leeg.
0: Kijk, hartstikke goed om te horen.
1: Ja, nou, dat is heel mooi. Alleen wat het is, is de bussen van Qbuzz, dat ligt dus weer anders. Want die kunnen vandaag dus af en toe nog wel rijden. Omdat niet iedere chauffeur meedoet aan de staking. Dus het verschilt dus echt per rit of er een bus komt of niet. Dus dat advies is ook als mensen met de bus gaan, dat ze echt van tevoren heel goed op de reisplanner kunnen kijken. Want dan kunnen ze misschien nog geluk hebben dat ze dus nog ergens heen kunnen gaan. En het advies is natuurlijk ook van werk thuis. Want het is gewoon heel lastig op dit moment. Want de bussen kunnen ook uitvallen en de treinen rijden überhaupt de hele dag niet.
0: Denk je dat mensen nog gebruik gaan maken van die eventuele dienst die nog rijdt?
1: Ik denk dat mensen nog wel eventjes voor een bus, dat ze nog wel eens even kunnen kijken van of die gaat, dat ze nog gewoon proberen te pakken.
0: Ja,
1: dat
0: precies.
1: Denk ik nog wel. Maar ik denk dat mensen de trein echt hebben opgegeven. En dat kan ik ze ook aanraden, want er rijdt hier echt helemaal niks vandaag. Dus
0: het is helemaal leeg.
1: Er is hier niks te vinden vandaag.
0: Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Dan weten we dat voor vandaag. En dus voor de mensen die dus inderdaad nog een bus willen pakken, kijk dus even naar de actuele reisinformatie. Want het kan dus zijn dat dat nog wel rijdt.
1: Als je geluk hebt, dan kan het zijn dat hij niet uit is gevallen. Maar dat ligt dus aan de chauffeur zelf. Of die denkt van, ik ga vandaag staken of niet.
0: Oké, dat mogen ze zelf bepalen ook.
1: Ja, de buschauffeurs mogen dat zelf bepalen.
0: Oké. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie, Malou. En we zien je straks hier in de studio.
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Doei.
2: Dit is Goud op Groot.

De Hollies en Busstop. Ja, erg passend bij vandaag, denk ik, met de stakingen. En trouwens, de Busstop is ook een van de nummers in de Wie van de Drie van aankomende vrijdag. Dus kijk vooral even op de Facebookpagina van Groningen 1. En kijk waar je op zou willen stemmen. Busstop, superleuk nummer, inderdaad, van de Hollies. En daarvoor hoorden we Alexander O'Neill met Criticize. Ja, het is inmiddels alweer 9:45. En dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar eerst nog even Alcazar en Crying at the Discotheque.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Guggelaar. Stilte op de perrons en bij bushaltes. Ook in Winschoten trof onze verslaggever een leeg perron aan. Medewerkers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd. En daar lijken reizigers vanochtend rekening mee te houden. De landelijke actie duurt tot 24 uur en gaat door tot donderdag 2 uur 's nachts. Er rijden de hele dag geen treinen en tot zeker 12 uur rijden de bussen van Qbuzz ook niet. Om 12 uur bekijkt Qbuzz de situatie opnieuw. Vakbonden hebben de staking uitgeroepen vanwege plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De provincie opent een nieuwe subsidieregeling voor experimenten en innovaties bij boerderijbedrijven. Vanaf 1 oktober kunnen agrarische ondernemers en agrarische samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om bijvoorbeeld nieuwe technieken, teelten en duurzaamheidsmaatregelen in de praktijk te ontwikkelen en te testen. Niet alleen individuele boeren, maar ook agrarische samenwerkingsverbanden en organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding kunnen een aanvraag indienen. De regeling is bedoeld voor alle agrarische ondernemingen in de provincie Groningen, variërend van gangbare tot biologische landbouwbedrijven en van veehouderij tot akkerbouw. De subsidie is vanaf 1 oktober aan te vragen bij de provincie Groningen. Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. Voor kleine experimenten is maximaal 25.000 euro beschikbaar per project. Voor grotere projecten innovatie duurzame landbouw Groningen maximaal 125.000 euro. In een schuur achter een woning aan de Lijsterbeststraat in Musselkanaal is gisteravond brand uitgebroken. Het vuur ging gepaard met een enorme rookontwikkeling. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Groningen zijn er enkele gasflessen geëxplodeerd. Er is asbest bij de brand vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om in kaart te brengen waar de asbestbeeldjes terecht zijn gekomen. Een automobilist is vanochtend de macht over het stuur verloren op de Molenraai in Sappemeer. De auto raakte van de weg en botste tegen een boom. Drie ambulances rukten uit om de inzittenden te helpen. Zeker twee van de inzittenden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er eerst de ruimte voor de zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en vallen er enkele buien, mogelijk met een klap onweer. Maximumtemperatuur 17 graden, de wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het grotendeels op. Het koelt vannacht af tot ongeveer 11 à 12 graden.

gewoon en miljonair. En daarvoor hoorden we Bryan Adams. And everything I do it for you. Ja, we spreken straks met Engel Modderman. Want na meer dan 40 jaar in de lokale politiek neemt hij vanavond dan echt afscheid. We spreken hem dus straks. We gaan eerst nog even verder met The Turtles en Happy Together.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, dan meer dan 40 jaar in de lokale politiek van Oost-Groningen neemt Engel Moorderman nu dan toch echt afscheid van de gemeenteraad. Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Laatste dag vandaag in de raad en dan ook nog geen vergunning voor Lenin, hebben we begrepen.
2: Ja, nou, ik vind het belachelijk hoor. Maar goed, ik ga er ook nog wel wat over zeggen hoor vanavond. Want het is mijn afscheidsspeech en daar ga ik het nog wel even in benoemen.
1: Ja, dus nog wel even aangeven dat u het er niet mee eens bent.
2: Ja, dat klopt. Ja, en of je nou voor Lenin bent of tegen Lenin bent, het hoort gewoon bij de geschiedenis van dit gebied.
1: Ja.
2: En ik vind dit zo overdreven dat men daar geen vergunning voor geeft. Nou ja, goed, ik heb daar verder geen woorden voor, maar ik ga daar vanavond nog wel even op in.
1: Dus dat gaan we nog wel even horen, zeg maar.
2: Ja. Ja, zeker.
1: En ik vroeg mij af, als u nu langs de Blauwe Stad of de Klinker rijdt en u kijkt naar buiten, wat gaat er dan als eerste door uw hoofd?
2: Nou ja, goed, wat er door mijn hoofd gaat. We hebben een hele tijd met een tent daar in de Blauwe Stad gestaan, omdat we daar tegen waren, omdat ze dat gepresenteerd hadden als... luxe woningen voor mensen uit de Ruhrgebieden, uit het westen. Dus het zou rijken achter de dijken gaan worden. Daar hebben wij tegen geprotesteerd. Maar we hebben ook gezegd als men daarmee aan de gang gaat, aan de slag gaat, dan hopen we toch wel dat het wat gaat worden. Maar de eerste aantal jaren, daar leken wij gelijk te krijgen. Maar nu wordt er volop gebouwd. En daarbij komt dat wij ook gezegd hebben, maak er dan van wat er van te maken is. En dat schijnt nu zo te zijn.
1: Dus in principe heeft u nu zoiets van, het is toch wel mooi geworden.
2: Ja, inderdaad. En er waren ook een heel aantal mensen die ons bezochten in die tent toen we daar zaten. En van allerlei lekkers brachten en met ons solidair waren, maar die nu... In de zomer liggen de zonnen aan de stranden en de Noordrand. Die gelegenheid is er. Dus waarom niet?
1: Ja, zo gaat dat dan soms, hè?
2: Ja, zo is het. Ja, precies. En dat is met de Klinker is dat net zo. Wij hebben daar een tijd gestaan met een tent ook om te protesteren tegen de bouw van die nieuwe Klinker. Omdat wij vonden dat de oude Klinker best wel gerenoveerd kon worden. En er was een manifestatie al bij. Maar ja, goed, ook dat is veranderd en is toch doorgegaan. En daar moet je het dan mee doen.
1: Is het ook natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. En is er ooit een moment geweest dat u stiekem dacht van... hadden ze nu maar naar mij geluisterd, dan was het heel anders gelopen?
2: Die momenten die zijn er wel eens geweest. Jawel, best wel.
1: Ja.
2: Maar ja, goed, je hebt met een gemeentebestuur te maken... en waarin ook democratisch gehalte is. En de meerderheid die maakt dan uit... Wat er wel en wat er niet komt.
1: Ja, zo is het ook. Dat is absoluut waar.
2: Ja. En... Inderdaad, en daar heb je mee te dienen.
1: Ja, absoluut. En ging dat altijd u makkelijk af, of?
2: Nou, voor mij, ja. Als het besluit was genomen, dan had ik meestal wel het idee van... de meerderheid beslist. Wat kun je daar verder tegen doen? Ja, je kan er tegen protesteren. Maar het besluit is genomen.
1: Ja, zo is het ook.
2: Ja.
1: En als u nu terugkijkt, welk stukje van de raadzaal in Oldambt neemt u gevoelsmatig mee in de koffer naar Servië?
2: Nou, eigenlijk wel heel veel hoor. Ik ben begonnen in Midwolda, later in Scheemda en nu in Oldambt. En er zijn heel wat dingen die ik eigenlijk wel meeneem. Ja.
1: Kunt u daar iets van opnoemen?
2: er zijn. Ik heb in mijn afscheidsspeech ook een aantal anekdotes geplaatst. Wat ik allemaal heb meegemaakt. Lang niet alles natuurlijk, want dan zit je 4 uur te luisteren naar een speech van mij. Maar dat is ook niet de bedoeling. Maar Ja, god ja. Nou ja, god, ik heb een keer meegemaakt dat iemand in met Wolda met een bijl naar de burgemeester ging. Dat was toen Leende Jan Klaassen. En daar ben ik toen ook naartoe gegaan. En ik heb, ik heb die man gerust weten te stellen.
1: Ja.
2: En hij vloog de kamer van de burgemeester binnen met de bijl in zijn hand. En ja, nou ja, goed, dat wil je niet meemaken natuurlijk.
1: Nee, nee, dat zijn wel de heftige dingen.
2: Ja, nou ja, goed, dat is een van de dingen die, er zijn veel meer, maar goed, ik heb al een aantal ook in mijn afscheidsspeech staan, dus ja.
1: En hoogtepunten?
2: Zeker.
1: En hoogtepunten? Wat was een hoogtepunt?
2: Een hoogtepunt? Nou, ja. Dat was wel eigenlijk dat men had besloten in een achterkamertje in Midwolda om een NAVO-depot te realiseren. Ten noorden van de gemeente Midwolda.
1: Ja.
2: En dat is dus toen niet doorgegaan. Wij hebben dat ook naar buiten gebracht. Dat was in een achterkamertje even geregeld. En dat was, op een of andere manier was dat vertrouwelijk. Maar wij hebben dat naar buiten gebracht.
1: Ja.
2: Omdat wij vonden dat de bevolking daar ook in mee mocht praten. Nou ja, dat is ons niet in dank afgenomen. Dus ja. Nou ja, goed, het gevolg was dat de NAVO die Po uitweek naar Ter Apel, dus niet in de Midwolda.
1: Nee, precies. Ja, ik denk dat veel bestuurders in het gemeentehuis ook wel over de jaren heen ongetwijfeld tandenknarsend naar je gekeken hebben. Ja, gaat u die rol een beetje missen?
2: Ergens wel natuurlijk. Ja. Ja, maar ja, goed. Kijk, 44 jaar, dat is een hele tijd als je in de gemeenteraad zit.
1: Ja.
2: En ik ben nu 74, ik word 1 oktober 75. En ik wil wel graag wat andere dingen gaan doen met mijn vrouw. En dat hebben wij besloten om te verhuizen naar Servië. Dat zou deze winter nog niet gebeuren.
1: Okay.
2: Maar in maart, april, dan is het zover.
1: Van het voorjaar is het zover. En zien we u nog een keer terug?
2: Als persoon? Of,
1: Ja, zeker.
2: Ja. Ik zou hem nog zeggen. We zullen er nog wel een keer terugkomen naar Nederland op vakantie of wat dan ook. Maar nee.
1: Het is nu klaar.
2: Ja, het is klaar. Ja.
1: Ik hoor het inderdaad. Nou ja, wij kunnen alleen maar zeggen, wij wensen u heel veel geluk natuurlijk. En vanavond nog even de laatste avond in de raad. En we gaan het allemaal horen. Ontzettend bedankt voor uw tijd.
2: Oké. Bedankt. Yo, doei.

alle Farben featuring Graham Candy en She Moves. Ja, het is alweer bijna 10 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken we met Maaike Stedema. Zij komt langs voor een terugblik op de afgelopen dagen en een vooruitblik op de komende dagen van de Lichtweek in Wedden. En het weekend van het varken staat voor de deur en dus openen varkenshouders hun deuren voor publiek. Zo ook het biologisch varkensbedrijf van de familie Ten Haven Mellema. En we spreken met Annegien Ten Haven. Dat dus allemaal straks in het volgende uur. Maar we gaan eerst nog even naar het Doe Maar en de Bom.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 10:00. Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
6: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Kid Rock en All Summer Long. Nou, ik denk dat we de zomer inmiddels wel een beetje voorbij zijn. Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. De lichtweek in Wedden is in volle gang en Maaike Stedema komt langs om terug te blikken op de activiteiten en festiviteiten tot dusver. En we gaan vooruitblikken op de dingen die nog op het programma staan. En een varkensstal van hout, dat zie je niet elke dag. En precies daarom zetten Annegien, Menno en Detmer ten Haven Mellema tijdens het weekend van het varken op zondag 13 september graag de deuren open. Na een ingrijpende brand in 2023 bouwden zij hun varkensbedrijf volledig opnieuw op. En sinds juni 2026 hebben de Zeugen en hun Biggen een gloednieuwe stal. Een bijzondere plek waarin hout een hoofdrol speelt, volop daglicht naar binnen valt en het opvallend stil is. Een stal die je eigenlijk zelf moet komen bekijken. En hierover spreken wij met Annegien ten Haven. Het Groningen 1 Nieuws en Weer wordt vandaag verzorgd door Henk Guglaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen.

0: Golden Earring en Sound of the Screaming Day. En daarvoor hoorden we Godly and Cream en A Little Piece of Heaven.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Ja, bij ons in de studio aanwezig, Maaike Stedema. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, een beetje, ja, wat moet ik zeggen, gewond?
2: Nou, een beetje gehandicapt eigenlijk. Ja, langs de pols en het gips. Ja, nou ja, beter dan rechts.
0: Ja, dat is zeker waar, maar sowieso nog heel onhandig.
2: Ja, heel onhandig.
0: Ja, ook allemaal in de richtleek.
2: En pijnlijk. Ja. Maar ja, ja, ben er wel.
0: Ja, zo is het ook. Maar
2: jij thuis zitten is ook geen optie.
0: Nee, zeker in deze drukke week niet natuurlijk, nee. Hè, in Wedde.
2: Nee.
0: Want het is ook zaterdag gebeurd, geloof ik, hè?
2: Ja, zaterdagavond om 9:00 is het gebeurd. En maandag kon ik naar het ziekenhuis en hebben ze de gips omgezet.
0: Ja.
2: En een bord naar voren gedrukt. Nou ja, als alles maar op zijn plaats blijft zitten. En dan volgende week nog weer foto's. En dan nou, hoop ik dat het goed gaat.
0: Daar gaan we gewoon vanuit.
2: Ja.
0: Ja, zo zie je maar weer. Je hebt zo weer een ongelukje opgelopen natuurlijk, hè? Ja. Maar goed, hoe is het de afgelopen dagen gegaan? Want we waren natuurlijk benieuwd naar de zondag ook.
2: Ja.
0: Naar de markt.
2: Nou ja, eerst de Amerikaanse dag was heel gezellig en goed bezocht. En de zondag met de markt, er waren alleen maar positieve berichten over. En het was best wel druk. En ja, wij als organisatie zijn heel tevreden. En maandag met de optocht hadden we heel mooi weer.
0: Ja.
2: En gisteren hadden we dus gelukkig geen markt zoals andere jaren. Want het was helemaal in de regen gevallen.
0: Ja.
2: Gisteravond de bingo, goed bezocht. Fijne prijzen, leuke mensen. Dus ja.
0: Tot op heden gaat het hartstikke goed.
2: Ja.
0: En dus de markt op zondag is ook helemaal geslaagd. Ja. Dus iets voor volgend jaar weer.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, begrijp ik. Wat staat er allemaal nog in het programma?
2: Nou ja, het is nou vandaag woensdag. En de kinderen kunnen vanmiddag naar de Weddebergen. Vanaf 3:00 en met een ouder erbij. En dan kunnen ze plezier maken. Ja, dat is tot alle kinderen, tot en met groep 8. En de kinderen die in Wedde wonen, maar elders naar school gaan, die zijn ook welkom natuurlijk.
0: Oké. Okay.
2: Maar het is niet zo dat de kinderen uit Vlagwedde bijvoorbeeld kunnen. Ja.
0: Nee, precies.
2: Het is wel voor het dorp.
0: Juist.
2: Ja. En dan hebben we vanmiddag ook de seniorenmiddag. Dat is in het dorpshuis met medewerking van een shantykoor. Dat is ook altijd super gezellig. En dan hebben we vanavond Wedde Got Talent. Nou, dat wordt natuurlijk hartstikke spannend.
0: Ja.
2: Ja, we hebben toch nog redelijk wat opgaves binnengekregen. En we zijn heel benieuwd hoe dat gaat worden. Dus zien we vanavond wel.
0: Hoeveel deelnemers zijn er vanavond?
2: Volgens mij een stuk of 6, 7 of zo.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Ja, leuk.
2: Dus dat,
0: dat wordt weer mooi gezellig.
2: Ja, dat wordt, nou, gezellig is het altijd in Wedde.
0: Jawel, hè?
2: Ja. Oké. Morgenmiddag, donderdag 10 september, dan is er een wandeltocht met de gids Geert Kenter van de kerk naar de burcht. En die start om 1:15 bij de tent tot 4:30. En om 4:00, even kijken hoor. En om 6:00 begint de barbecue. En dan begint om 4:00 de spooktocht. Ja, voor de kinderen tot en met 12 jaar. En om 9:00 begint de spooktocht voor volwassenen. Dus dat is allemaal morgen. Maar ja, ze kunnen om 6:00 eerst. Ze kunnen allemaal om 6:00 barbecuen.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi.
2: Ja.
0: Ja, en heb ik nou iets gehoord over over de spooktocht? Of was dat het spookhuis?
2: Ja, spookhuis, spooktocht.
0: Ja, juist.
2: Nou, het is een spooktocht door het spookhuis.
0: Ah, kijk.
2: Het voormalig gemeentehuis is omgebouwd tot spookhuis.
0: Ah, kijk.
2: En daarin vindt
0: zit een tocht. Ja. Nou, hoe simpel kan het zijn inderdaad?
2: Toch maar leuk.
0: Ik heb begrepen dat er heel veel deelnemers zich opgegeven hebben. En dat de mailbox overstroomt.
2: Ja.
0: Dus dat is wel iets waar mensen even rekening mee moeten houden. Dat het geloof ik gewoon vol is, hè?
2: Ja.
0: Ja, ik kijk eventjes. Ja, we werden net gebeld van we moesten even aangeven dat dit vol zit. Dus bij deze, daar kunnen helaas geen mensen meer aan meedoen.
2: Nee, dat is
0: Zo gaat dat ook, hè?
2: Ja, nou, anders kom je ook niet weer over, hè?
0: Nee,
2: zijn ze morgen nog bezig?
0: Zo is het ook.
2: Goed, dan gaan we naar de vrijdag. En om 1 uur start er een fietstocht bij de tent. En die wordt georganiseerd door Oost-Groninger Rijwiel, 3-daagse. Deelname is €3 per persoon. Maar volgens mij krijgen ze daar ook een kop koffie, thee of frisdrank voor. Een beetje moeite met mijn blaadjes omdraaien.
0: Heb je hulp nodig of moeten we even...
2: Nou, ja. Ik kreeg hem nooit van mijn koel.
0: Zo zie je me weer, hè? Je hebt beide polsen wel echt nodig ook.
2: Zo.
0: Ja.
2: En dan hebben we 's middags Heel Ver de Baks, georganiseerd door Ine. Ine Pauw van Heel Holland Baks.
0: Ja.
2: En even kijken hoor. Iedereen kan de baksel inleveren van 3:30 tot 4:30. En dan is er een jury, waaronder onze burgemeester. En die gaat dan al die baksels proeven. Met nog een paar andere mensen trouwens. Dat kan ik wel even zeggen hoor. Oud-voorzitter Erik Middel. Diane van Eetcafé De Leeuw. Nou ja, en Ine gaat zelf natuurlijk ook proeven.
0: Ja.
2: Dus, en dan komt daar een winnaar uit. En die winnaar die wordt bekendgemaakt tijdens de Vrijmibo. En de Vrijmibo is van 4 tot 7. En muziek onder muzikale begeleiding van H.J. Sounds. En dan zijn we alweer bijna bij 8 uur. En dan begint de pubquiz.
0: Oké. Okay.
2: En ja, die zat meteen al vol.
0: Ja, dat zijn dan favoriete dingen, hè? Dat zijn dan toch dingen wat mensen leuk vinden.
2: Ja, die moeten we er wel in houden, denk ik.
0: Ja, absoluut.
2: Ja. Nou ja, en dan zijn we bij de zaterdag. Dan hebben de darters, en die heten Zwien Oet Noorden. Die hebben een singeltoernooi en dat is in het dorpshuis. Dat begint, of inloop is om 1 uur. Nou ja, en ze starten dan om 2 uur. Het staat allemaal in het boekje. En het boekje staat ook op lichtbeek.nl. Dus alles is na te lezen.
0: Dat is mooi.
2: Ja, en dan hebben we zaterdagmiddag de zeskamp op sportpark John Hendricks. Nou, dat is ook altijd heel gezellig. En ja, dat is wat ze daar presteren, dat fantastisch. De teams die tegen elkaar moeten strijden met allerlei dingen wat

0: is, ja, dan kun je er niet meer in. Dan moet je buiten blijven staan. Dat is logisch.
1: Ja, zo is het ook. Ja.
0: Nou, dat zal wel niet zo ver lopen, hoor. Dat valt wel mee. Maar in ieder geval, dat is de afsluiter van de, van de officiële lichtweek. Maar dan zijn we nog niet klaar. Want zondag, dan hebben we koningsschieten. En dat is van de burchtschutters. En dat begint om 1:00. En dan gaan ze dus schieten voor het nieuwe koningschap.
1: Ja.
0: En dat is ook heel spannend. In het begin is het niet zo spannend, maar wel heel gezellig.
1: Ja.
0: En je kunt er ook een worstje kopen en drinken kopen. En en op het laatst is het wel heel spannend. Want dan moet de koning, dan moet die houtvogel, die moet uit die kooi geschoten worden. En ja, wie dat dan voor elkaar krijgt, die is dan de koning. Dus dat, op het laatst is het heel spannend.
1: Nou, oké.
0: Ja, dat is wel heel gezellig.
1: En dan is het eerst weer voorbij. Dan is het weer kijken naar het volgend jaar.
0: Ja.
1: Ja. Ja, want het kost nogal wat organisatie om zo'n hele week in elkaar te...
0: Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: En, maar we doen het allemaal met plezier en we hebben lol.
1: Kijk.
0: Dus dat is al heel belangrijk.
1: Ja.
0: En we zijn een heel fijn team. We hebben 2 nieuwe bestuursleden erbij dit jaar. En dat gaat allemaal heel prima. Dus en we verheugen ons ook al wel weer op volgend jaar, hoor.
1: Nou, dat is goed om te horen. Maaike, bedankt voor dit jaar. En we zien je dan sowieso weer volgend jaar.
0: Ja, dat hoop ik.

0: Anita Ward en Ring My Bell. Ja, het is 10:30 en dus tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer.
1: Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Stilte op de perrons en bij bushaltes. En ook in Winschoten trof onze verslaggever een leeg perron aan. Medewerkers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd. En daar lijken reizigers vanochtend rekening mee te houden. De landelijke actie duurt 24 uur en gaat door tot donderdag 2 uur in de nacht. Er rijden de hele dag geen treinen en zeker tot 12 uur rijden de bussen van Qbuzz ook niet. Om 12 uur bekijkt Qbuzz de situatie opnieuw. Vakbonden hebben de stakingen uitgeroepen vanwege plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De provincie opent een nieuwe subsidieregeling voor experimenten en innovaties bij boerenbedrijven. Vanaf 1 oktober kunnen agrarische ondernemers en agrarische samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om bijvoorbeeld nieuwe technieken, teelten en duurzaamheidsmaatregelen in de praktijk te ontwikkelen en te testen. Niet alleen individuele boeren, maar ook agrarische samenwerkingsverbanden en organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding kunnen een aanvraag indienen. De regeling is bedoeld voor alle agrarische ondernemingen in de provincie Groningen, variërend van gangbare tot de biologische landbouwbedrijven en van veehouderij tot akkerbouw. De subsidie is vanaf 1 oktober aan te vragen bij de provincie Groningen. Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. Voor kleine experimenten is maximaal 25 euro beschikbaar per project. Voor grotere projecten, innovatie Duurzame Landbouw Groningen, maximaal 125.000 euro. Er is opnieuw beroering ontstaan rond het 9 meter hoge Leninbeeld dat bij de voorstelling van de Summerbühne in Oostwold staat. Volgens de organisatie achter het evenement is de gemeente Oldambt van plan om de definitieve vergunning voor het behoud van het beeld bij het centrum De Graanrepubliek te weigeren. Omdat het beeld niet op een openbaar dorpsplein komt te staan, maar op particulier terrein, de deel van de boerderij, hoopt het centrum dat de gemeente haar besluit wil heroverwegen. Een automobilist is vanochtend de macht over het stuur verloren op de Molenraai in Sappemeer. De auto raakte van de weg en botste tegen een boom. Drie ambulances rukten uit om de inzittenden te helpen. Zeker twee van de inzittenden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is het eerst ruimte voor de zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en vallen er enkele buien, mogelijk met een klap onweer. Maximumtemperatuur 17 graden, de wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het grotendeels op. Het koelt vannacht af tot ongeveer 11 à 12 graden.

Oh, What a Night van Frankie Valli en The Four Seasons. En daarvoor door de WhatsApp van de Four Non-Blancs. Ja, het weekend van het varken staat voor de deur. En dus openen varkenshouders hun deuren voor publiek. Zo ook het biologisch varkensbedrijf van de familie Ten Haven Mellema. En daarover gaan wij in gesprek met Annegien Ten Haven. Dat is straks. Eerst nog even ABBA en Take a Chance on Me. If you change

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Een varkensstal van hout, veel daglicht en opvallend weinig geluid. In Beerta kunnen bezoekers zondag 13 september tijdens het weekend van het varken kennis maken met biologisch varkensbedrijf van de familie Ten Haven Mellema. Aan de telefoon hebben wij Annegien Ten Haven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waarom is het weekend van het varken zo belangrijk?
2: Nou, het weekend van het varken is in het leven geroepen om burgers meer kennis te laten maken met de varkenshouderij. En om daar meer bekendheid aan te geven, worden de open dagen zoals bij ons koffie drinken bij de boer, worden deze activiteiten op een aantal bedrijven gegeven.
1: En is het belangrijk om mensen te laten zien hoe het werkt?
2: Zeker, ja. Het is goed dat je weet dat je kunt zien hoe varkens gehouden worden. Dat is wel goed dat je dat van elkaar weet. Dus net waar je eten vandaan komt, dat is echt wel belangrijk om te weten.
1: Hebben jullie het idee dat daar een negatief beeld over ontstaan is, of valt dat mee?
2: Ik denk dat het wel meevalt, maar het is toch wel goed. Heel veel mensen hebben ook geen idee van hoe dieren dan in een moderne stal gehouden worden. En daarom is het goed om daarover te stellen.
1: Ja, zo is het ook. Jullie hebben een brand meegemaakt in 2023, een flinke brand. En daarmee hebben jullie eigenlijk het bedrijf opnieuw moeten opbouwen. Ja, hoe bijzonder is het dan nu om bezoekers in deze nieuwe stal te kunnen ontvangen?
2: Ja, dat is heel bijzonder en dat is eigenlijk ook wel een nieuw... Ja, daar ben je wel heel erg blij mee dat je uiteindelijk weer nieuwe stallen hebt. Alles weer opnieuw opgebouwd is en je weer verder kunt.
1: Ja.
2: Dus dat is echt wel een hoogtepunt, zullen we maar zeggen.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Want dat zijn toch hele heftige dingen om mee te maken.
2: Ja, enorm. Ja, dat wil je echt niet... dat is echt een hele impactvolle gebeurtenis.
1: Ja.
2: Die je niemand gunt.
1: Nee. Nee, zo is het ook. En nou is de nieuwe stal grotendeels van hout gebouwd. Waarom hebben jullie gekozen voor hout?
2: We hebben gekozen voor hout. Eigenlijk meer om de stal die we gezien hadden. Ik vond het altijd wel mooi dat er ook bij de kraamstal ook buiten stro zou kunnen zijn. En dit was nou een systeem wat we in Oostenrijk gezien hadden, waar ze ook stro buiten hebben. En binnen is ook stro. En nou, dat was eigenlijk waarom wij erin geïnteresseerd werden. En het was die stal van hout. En we zijn daar dus geweest. En toen was ik meteen wel verliefd op die stal. Ik dacht, dat is zo mooi om daarin te zijn. Het is gewoon zo stil.
1: Ja.
2: Dus je hoort alleen de knor.
1: Ja, daar ontkom je niet aan natuurlijk, hè?
2: Nee hoor, nee.
1: En nou zijn jullie zondag dus open. En je gaf al even aan, het is echt koffie drinken bij de boer. Wat kunnen bezoekers verwachten?
2: Wat ze niet kunnen verwachten is, er zijn dus geen activiteiten voor kinderen. Het is puur, je kunt bij ons komen een kopje koffie drinken, een kopje thee en ranja voor de kinderen als die er zijn. We vertellen iets over onze stal, we hebben een film, die laten we zien over de bouw. Mensen kunnen vragen stellen en we leiden ze rond, dus ze kunnen onze stallen bekijken. En belangrijk daarbij is wel dat mensen die komen, dat ze zelf geen varkens hebben. Want onze varkens hebben een hele hoge gezondheidsstatus. En dan is het niet zo goed om dat met andere beestjes, bacteriën te mixen. Dus willen we graag dat mensen die komen geen varkens hebben.
1: Nee, daar zit dan ook wel weer wat in natuurlijk. Want je wil geen rare dingen hebben in de stal.
2: Nou, dat hoeft niet direct een raar ding te zijn. Maar het kan ook gewoon zijn dat je een soort onschuldig iets hebt wat wij niet hebben. En dat willen we niet overgebracht hebben. Dus
1: helemaal duidelijk. Moeten mensen zich opgeven om langs te komen?
2: Ja, ze moeten zich opgeven. Want we hebben twee rondes. Een ronde in de ochtend, beginnend om 9:30. En een ronde in de middag, beginnend om 2:30. En mensen kunnen zich opgeven, want dat moet eigenlijk wel. We moeten weten hoeveel mensen er komen. En dat kan via info, apenstaartje, hamlets met een z aan het eind, .nl.
1: Oké. Nou, helemaal duidelijk.
2: En dan komt het helemaal goed.
1: Nou, super. Ontzettend bedankt voor de informatie. En,
2: mooi.
1: Ja.
2: Om mensen te zien.
1: Op naar een mooie zondag. Dankjewel.
2: Zo is dat. Dankjewel. Dag.

Birdie en Het is of ik droom. En daarvoor hoorden we Nickelback met When We Stand Together. Ja, het is bijna 11 uur en dus tijd voor het volgende uur. En in het volgende uur spreken wij met Teun Kroeze. Want het nieuwe bankje op wandelroute 16 rond de vesting Boetange is gestolen. En hoe dat zit, dat horen we dus straks. En we hebben een update over het programma van de bibliotheek in Winschoten. En die krijgen we van Maaike Hermsen. We gaan eerst nog even luisteren naar Bugsfeers en Making Your Mind Up.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
2: Het is nu 11 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. En regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Marco Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
6: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Mario met When the Sun Comes Down. Goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. Een bankje om even uit te rusten tijdens een wandeling door het mooie Westerwolde. Dat klinkt heel gewoon, maar het nieuwste bankje langs wandelroute 16 bij Boetangen heeft er maar anderhalve maand gestaan. Het is gestolen en Stichting Wandelen in Westerwolde is daar behoorlijk ontstemd over. En we spreken hierover met Teun Kroeze, bestuurslid van Wandelen in Westerwolde. En elke maand bespreken we het programma van een bibliotheek in onze regio. Vanochtend gaan we met Maaike Hermsen kijken naar het programma van de bibliotheek in Winschoten. Het Groningen 1 Nieuws en Weer wordt vandaag verzorgd door Henk Guglaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Alana Miles en Black Velvet. En daarvoor horen we Barry White en You're the First, You're the Last, My Everything.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Het bankje langs wandelroute 16 bij Bhutangen stond er nog maar anderhalve maand, maar is inmiddels gestolen. We spreken met bestuurslid van Stichting Wandelen in Westerwolde, Teun Kroeze. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Op 13 juli werd het bankje geplaatst op een prachtig plekje aan het Vennetje. Dat lijkt me niet echt een simpele plek om een bankje van mee te nemen.
2: Nou, dat ligt eraan hoe je het bekijkt. We zijn er gisteren nog even geweest voor een videoopname te maken. En ja, je kunt vanaf het Ruitenaarkanaal bij Bhutangen kun je een pad inlopen, zeg maar. En dan kom je bij je ven uit. En dat is wel best wel een lang stuk. Maar aan de achterkant van de ven loopt vlakbij de Stakenborg weg. En dat is gewoon een soort ruilverkavelingsweg.
0: Ja.
2: En als je daar een bus neerzet met een aanhanger, dan is het een klein stukje lopen met een bankje en dan ben je weg.
0: Dat is toch ook wat?
2: Ja, ja.
0: Hebben jullie enig idee waarom iemand zo'n bankje zou meenemen?
2: Nou, ik denk omdat iemand hem gewoon voor de handel, hè, voor doorverkopen, omdat het nieuwe bankjes zijn best wel duur. Of misschien voor eigen gebruik, want het bankje is keurig losgeschroefd. Van de pootjes in de grond, zeg maar, waar paaltjes in de grond geslagen. En daar stond hij aan gemonteerd. Dus hij is ook niet op een ruwe manier verwijderd. Maar gewoon met gereedschap is hij keurig losgeschroefd.
0: Dus er is echt doelbewust meegenomen?
2: Ja, ik denk het wel. Ja.
0: Ja. En een stunt, is dat nog een mogelijkheid? Dat hoor je ook wel eens.
2: Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Niet op die plek. Kijk, een stunt wordt vaak gedaan met voorwerpen of bankjes die dan op een bijzondere plek staan waar veel mensen langskomen. Maar hier komen natuurlijk maar weinig wandelaars langs. Het is een beetje een afgelegen stuk in het bos.
0: Ja.
2: En ik verwacht niet dat een stunt is, nee. Want wij hebben wel veel meer bankjes geplaatst in de gemeente Westerwolde en Stadskanaal. Dus ja, dan had het ook op andere plekken kunnen gebeuren.
0: Ja, precies. Dit is echt waarschijnlijk een doelbewuste actie geweest om voor eigen gebruik, zeg maar.
2: Ik denk het wel. Ja. Ja.
0: Wanneer hoorden jullie dat het bankje verdwenen was?
2: Ja, zoals gezegd, op 13 juli is het geplaatst. En op 1 september kregen we een melding van een wandelaar die daar schijnbaar vaker zit. En die meldde van, het bankje is verdwenen. Hoe kan dat?
0: Ja.
2: Dus toen hebben we eerst gekeken van ligt die missing in het water of zo, hè? Vandalisme, maar dat was niet het geval. En toen is uiteindelijk aangifte gedaan bij de politie voor die stal.
0: Ja, het is toch ook bijzonder, hè, zoiets?
2: Ja.
0: Het
2: bankje, het is een bijzonder bankje, want het heeft een ingevreesde WW-logo in de rugleuning. We hebben daar zeg maar een vierkant laten uitfrezen van ongeveer 10 bij 10 centimeter. En daar is een bordje van ons in geplaatst met ons logo. Dus als men het bankje gestolen heeft en het logo waarschijnlijk wel verwijderd, dan zit daar wel een vierkante uitsparing van 10 bij 10.
0: Ja.
2: Dus ja, dat is toch wel een kenmerk van het bankje.
0: Ja.
2: Dat als mensen dat bankje ergens zien en ze zien dan die uitsparing gevreesd, dat ze dan denken van, is dat misschien het bankje van de stichting WW?
0: Ja, want dat moet wel opvallen inderdaad.
2: Ja, dus ja, bij deze ook mijn oproep van als mensen bij een buurman of iets dergelijks zo'n soortgelijk bankje ineens in de tuin zien staan, neem dan contact met ons op. Dan kunnen wij gaan kijken of dat ons bankje is.
0: Ja, want hoe kunnen mensen contact met jullie opnemen?
2: Via mobiel kan. Dat is 06-543-18-126.
0: Oké, dus dan kunnen mensen gaan bellen?
2: Ja. En ze kunnen ook via Facebook van de Stichting Wandelen in Westerwolde, daar hebben wij ook een soort advertentie geplaatst met een foto van het bankje. En daar staat ook dit nummer wat ik net heb genoemd, staat daar ook bij vermeld.
0: Daar kunnen mensen gewoon contact mee opnemen. Ja, jullie hebben ook aangifte gedaan, hè, bij de politie?
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Alleen daar hebben we natuurlijk nog niks van gehoord. Want ja, de politie heeft natuurlijk ook, ik denk, andere prioriteiten op dit moment.
0: Ja, dat zit er dik in, ja.
2: Ja. En we zijn natuurlijk ook weer op zoek naar geld of sponsoren om een nieuw bankje te kunnen plaatsen.
0: Ja.
2: Dus misschien is er wel een bouw- of timmerbedrijf in de regio die denkt van, wij hebben wat hout en wat tijd over om een mooi bankje te maken en die kunnen we dan gratis plaatsen. Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn.
0: Ja.
2: Ze mogen ook wat ons betreft hun logo erop drukken. Als ze dat voor een soort stukje reclame. Is geen probleem. Maar het zou heel fijn zijn als we een dergelijk bedrijf vinden. Nou, die zo'n nieuw bankje kan maken en leveren.
0: Dus bij deze ook de oproep. Als er iemand is die een mooi bankje kan maken. Te sponsoren en inderdaad om het daar neer te zetten. Want het is een prachtig plekje om te zitten, hè?
2: Ja. En ook eventueel een particulier, hè? Een handige Harry, zeg maar, die veel knutselt in de schuur.
0: Ja.
2: Als die een mooi bank, stevige bank kan maken, ook prima.
0: Juist.
2: Ja.
0: Ja, dat zou ook mooi zijn.
2: Ja.
0: Dus bij deze kan je een bankje maken, hartstikke mooi. Neem dan even contact op. Maar ook als je het bankje dus ergens ziet.
2: Ja, ook.
0: Kun je het nummer nog even herhalen?
2: 06-543-18126.
0: Kijk, hartstikke mooi. Dank je wel. Ik hoop dat die gauw gevonden wordt.
2: Hopen wij ook. Bye.

Princess en Number One. En daarvoor hadden we Mary Mary en Shaggles. Ja, het is alweer 11:55 en dus tijd voor het regionieuws. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Ed Sheeran featuring Camila Cabello en Cardi B met South of the Border.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Stilte op de perrons en bij bushaltes. En ook in Winschoten trof onze verslaggever een leeg perron aan. Medewerkers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd en daar lijken reizigers vanochtend rekening mee te houden. De landelijke actie duurt 24 uur en gaat door tot komende nacht 2 uur. Er rijden de hele dag geen treinen en tot zeker 12 uur rijden de bussen van Q-Bus ook niet. Q-Bus roept reizigers op hun sociale media in de gaten te houden voor updates. Vakbonden hebben de staking uitgeroepen vanwege plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De provincie opent een nieuwe subsidieregeling voor experimenten en innovaties op boerenbedrijven. Vanaf 1 oktober kunnen agrarische ondernemers en agrarische samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om bijvoorbeeld nieuwe technieken, teelten en duurzaamheidsmaatregelen in de praktijk te ontwikkelen en te testen. Niet alleen individuele boeren, maar ook agrarische samenwerkingsverbanden en organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding kunnen een aanvraag indienen. De regeling is bedoeld voor alle agrarische ondernemingen in de provincie Groningen, variërend van gangbare tot biologische landbouwbedrijven en van veehouderij tot akkerbouw. De subsidie is vanaf 1 oktober 2026 aan te vragen bij de provincie Groningen. Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. Voor kleine experimenten is maximaal 25.000 euro beschikbaar per project. Voor grotere projecten maximaal 125.000 euro. Er is opnieuw beroering ontstaan rond het 9 meter hoge Leninbeeld dat bij de voorstelling van Summerbühne in Oostwold staat. Volgens de organisatie achter het evenement is de gemeente Oldambt van plan om de definitieve vergunning voor het behoud van het beeld bij Centrum de Graanrepubliek te weigeren. Omdat het beeld niet op een openbaar dorpsplein komt te staan, maar op particulier terrein, de deel van de boerderij, hoopt het centrum dat de gemeente haar besluit wil heroverwegen. De economische agenda van Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat meldt RTV Drenthe. Noord-Nederland is samen met India kandidaat om deze editie te organiseren. De verschillende koersen van de WK gaan door Groningen, maar ook door alle gemeenten in Noord-Drenthe. Met de mogelijke organisatie van het WK wielrennen zetten we Groningen en Noord-Drenthe niet alleen op de kaart, maar ook op de pedalen. Het is een prachtige kans voor lokaal ondernemerschap en kan aan een groot publiek laten zien wat de regio voor moois te bieden heeft. Aldus Pieter Heerema, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er eerst de ruimte voor de zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en vallen er enkele buien. Mogelijk met een klap onweer. Maximumtemperatuur 17 graden. De wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het grotendeels op. Het koelt vannacht af tot ongeveer 11 à 12 graden. Morgen rustig en overwegend droog weer met veel bewolking, maar ook af en toe zon. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 18 graden.

Oates en I Can't Go For That. En daarvoor hoorden we Roxette met It Must Have Been Love. We gaan straks in gesprek met Maaike Hermsen over het programma in de bibliotheek in Winschoten. Maar eerst nog even Van Velsen en When Summer Ends.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Elke maand kijken wij weer naar het programma van een bibliotheek in de regio. En vandaag aan de beurt Bibliotheek Winschoten. Aan de telefoon hebben wij Maaike Hermsen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, het gaat om een bibliotheek Veendam-Pekela. Maar dat
1: is
2: echt een verschilletje.
1: Nou, ja. Dat is ook wat. Nou, dan gaan we gewoon naar Veendam en Pekela. Helemaal prima.
2: Dat zou leuk zijn, want daar werk ik.
1: Kijk, dat is hartstikke fijn.
2: Ja. Nou, daar wil ik heel graag inderdaad wat over vertellen. Want in Pekela gaan wij deze maand 2 workshops centraal zetten. Wat is echt en wat is nep? Dus dat gaat over een beetje AI en over hoe herken je nepnieuws. Dat soort dingen. Die workshop is morgen. En 24 september hebben we een workshop en dat gaat over tikkie. Dus hoe betaal je met een tikkie? Hoe werkt dat met een QR-code? En dat soort dingen. Die is 24 september, beide gratis. En wat natuurlijk in Pekela ook gaat beginnen, is de kinderboekenweek. Want die begint 30 september.
1: Ja.
2: En daar gaat ook in Pekela van wat leuks gebeuren. Want Theater Pannenkoek die komt. Dus er is op 2 oktober een voorstelling van Theater Pannenkoek. En die nemen eigenlijk iedereen mee. De voorstelling heet 1001 dag. En het gaat over een heksje die zoveel mogelijk online volgers wil verzamelen. Maar ja, als dat niet lukt, dan verandert ze in een steen. Dus hoe gaat ze dat aanpakken? Nou, dat is dus een voorstelling van Theater Pannenkoek. Want het thema van de kinderboekenweek is spot aan. En daar doen we in Pekela natuurlijk ook lekker aan mee.
1: En voor welke leeftijd is de voorstelling?
2: De voorstelling is, de kinderboekenweek is van gewoon de basisschool. Dus 4 tot 10, 11, 12. Dus die leeftijd kun je ook een beetje aanhouden daarvoor.
1: Oké, duidelijk.
2: Ja. En voor Veendam hebben we ietsje meer op de planning staan. Uiteraard ook de kinderboekenweek. Daar hebben we een kinderboekenweek festival. Dat is op zaterdag 3 oktober van 1 tot 4. En dan toveren we Van Berenstein om tot een mega groot kinderboekenweekfestival. Met een goochelaar. Er worden speciale rondleidingen gegeven waarbij kunst in de spotlight komt te staan. Theater Pannenkoek komt ook daar. En we hebben een speurtocht, een silent disco, een fotoboost. Nou, heel veel verschillende dingetjes. Dus alles gratis toegankelijk. Dat geldt voor Pekela ook. Wel even aanmelden. Via de website van Veendam of van Pekela. Dus dat is de kinderboekenweek. En daarnaast hebben we voor de volwassenen ook het een en ander in de aanbieding in Veendam. Dan beginnen we met 24 september. Dan hebben we een lezing dat heet Van Brokkelbrein naar Breinkracht. Hoe hou je nou je hoofd koel in een wereld vol prikkels? En hoe leer je brein hoe dat werkt en hoe je focus en rust kunt behouden? Daar hebben we een hoogleraar Jacqueline Willemsen voor, die een interactieve lezing geeft voor praktische tips en heel veel kennis. Dus ik heb haar al een keertje gehoord en vond haar heel erg leuk. Dus vandaar dat ik ook heel blij ben dat ze komt bij ons.
1: Ook wel heel passend in de wereld op dit moment, denk ik.
2: Ja, we worden natuurlijk allemaal oversteld met allerlei informatie en kennis en prikkels. En ze vertelt dan inderdaad ook onder andere hoe het werkt als jij in gesprek bent met iemand en er gaat een piepje van je telefoon. Hoe lang je dan bent afgeleid. Ook al wil je dat eigenlijk niet, maar toch ben je wel even afgeleid.
1: Ja.
2: En hoe kun je dat dan anders doen? En hoe kun je dan toch iets meer wel bij een gesprek blijven? Nou ja, je telefoon uitzetten is natuurlijk 1. Maar er zijn veel meer tips en leuke dingen die zij doet.
1: Oké. Nou, heel benieuwd.
2: Ja, en wij hebben 1 oktober een lezing over vaccineren. De feiten en fabels over vaccineren. En welke vaccinaties zijn eigenlijk belangrijk als je ouder wordt? Hoe werkt het immuunsysteem? Er gaan heel veel verhalen over vaccineren. En wat is nou eigenlijk waar en wat is niet waar? Dus daar hebben wij 1 oktober een lezing over. En als laatste wil ik heel graag nog aandacht voor Herman Sandman. Die ken je waarschijnlijk wel. De journalist, schrijver en columnist, ook van Dagblad van het Noorden onder andere.
1: Ja.
2: Die leest bij ons voor 's middags uit eigen werk. En zijn eigen belevenissen en verhalen. En 's avonds komt hij het schrijfcafé doen bij ons. En leer columns schrijven.
1: Okay.
2: Van Herman Sandman. Dus heel veel leuke dingen weer op stapel bij ons.
1: Ontzettend
2: in Veendam,
1: veel.
2: Niet in Winschoten.
1: Ja, wat stom, hè?
2: Als je wil komen, moet je naar Veendam.
1: Ja, heel duidelijk. Dus Veendam en Pekela inderdaad. En dus niet Winschoten.
2: Nee.
1: Dan hebben we de volgende keer. Ja, hartstikke goed. Dus mensen kunnen gewoon op de site kijken wat er allemaal is. En daar kunnen ze zich aanmelden waar nodig.
2: groningsebibliotheken.nl/Veendam of /Oude Pekela.
1: Kijk, hartstikke goed. Dankjewel, Maaike.
2: Ja, jij ook bedankt.
3: Dit is Groningen 1.

Heels van Calvin Harris, featuring Pharrell Williams, Katy Perry en Big Sean. Ja, en dat was het alweer voor vandaag. Vrijdag zijn we er weer voor een gloednieuwe aflevering van Goud. En daarna gaan we het hebben over het Klimaatmuseum dat naar Winschoten komt. En de Oldtimer-treffen wordt dit jaar voor de 14e keer gehouden in Neuenrede. Daar gaan we het dus allemaal over hebben en dat hoor je dus allemaal vrijdag. Ja, en je kan natuurlijk ook weer stemmen, hè, voor de wie van de drie. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Ja, laat het ons weten. Ga naar de Facebookpagina van Groningen 1 en daar zul je de drie nummers weer zien. Waaronder dus een busstap van de Hollies. Nou ja, Henk Guglaar, bedankt voor het Groningen 1 regio nieuws en weer natuurlijk. En ja, graag tot vrijdag allemaal. Dag!

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.

0: Het is nu 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, dan meer dan 40 jaar in de lokale politiek van Oost-Groningen neemt Engel Moorderman nu dan toch echt afscheid van de gemeenteraad. Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Laatste dag vandaag in de raad en dan ook nog geen vergunning voor leningen, hebben we begrepen.
2: Ja, nou, ik vind het belachelijk hoor. Maar goed, ik ga er ook nog wel wat over zeggen hoor vanavond. Want het is mijn afscheidsspeech en daar ga ik het nog wel even in benoemen.
1: Ja, dus nog wel even aangeven dat u het er niet mee eens bent.
2: Ja, dat klopt. Ja, en of je nou voor leningen bent of tegen leningen bent, het hoort gewoon bij de geschiedenis van dit gebied. Ja. En ik vind dit zo overdreven dat men daar geen vergunning voor geeft. Nou ja, goed, ik heb daar verder geen woorden voor, maar ik ga daar vanavond nog wel even op in.
1: Dus dat gaan we nog wel even horen, zeg maar.
2: Ja, zeker.
1: En ik vroeg mij af, als u nu langs de Blauwe Stad of de Klinker rijdt en u kijkt naar buiten, wat gaat er dan als eerste door uw hoofd?
2: Nou ja, goed, wat er door mijn hoofd gaat. We hebben een hele tijd met een tent daar in de Blauwe Stad gestaan, omdat we daar tegen waren, omdat ze dat gepresenteerd hadden als luxe woningen voor mensen uit de Ruhrgebieden, uit het westen. Dus het zou rijken achter de dijken gaan worden. Daar hebben wij tegen geprotesteerd. Maar we hebben ook gezegd van als men daarmee aan de gang gaat, aan de slag gaat, dan hopen we toch wel dat het wat gaat worden. Maar de eerste aantal jaren, daar leken wij gelijk te krijgen. Maar nu wordt er volop gebouwd. En daarbij komt dat wij ook gezegd hebben, maak er dan van wat er van te maken is. En dat schijnt nu zo te zijn.
1: Dus in principe heeft u nu zoiets van het is toch wel... Het is toch wel mooi geworden.
2: Ja, inderdaad. En er waren ook een heel aantal mensen die ons bezochten in die tent toen we daar zaten. En van allerlei lekkers brachten en met ons solidair waren. Maar die nu in de zomer liggen te zonnen aan de stranden in de Noordrand. Die gelegenheid is er. Dus waarom niet?
1: Ja, zo gaat dat dan soms, hè?
2: Ja. Ja, zo is het. Ja, precies. En dat is, met de Klinker is dat net zo. Wij hebben daar een tijd gestaan met een tent ook om te protesteren tegen de bouw van die nieuwe Klinker. Omdat wij vonden dat de oude Klinker best wel gerenoveerd kon worden. En er was een manifestatie al bij. Maar ook dat is veranderd en is toch doorgegaan. En daar moet je het dan mee doen.
1: Is het ook natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, en is er ooit een moment geweest dat u stiekem dacht van, hadden ze nu maar naar mij geluisterd, dan was het heel anders gelopen?
2: Die momenten die zijn er wel eens geweest. Jawel, best wel.
1: Ja.
2: Je hebt met een gemeentebestuur te maken en waarin ook democratisch gehalte is. En de meerderheid die maakt dan uit wat er wel en wat er niet komt.
1: Ja, zo is het ook. Dat is absoluut waar.
2: Ja. En inderdaad, en daar heb je mee te dienen.
1: Ja, absoluut. En ging dat altijd u makkelijk af, of?
2: Nou, voor mij, als het besluit was genomen, dan had ik meestal wel het idee van, de meerderheid beslist. Wat kun je daar verder tegen doen? Ja, je kan er tegen protesteren, maar het besluit is genomen.
1: Ja, zo is het ook.
2: Ja.
1: En als u nu terugkijkt, welk stukje van de raadzaal in Oldambt neemt u gevoelsmatig mee in de koffer naar Servië?
2: Eigenlijk wel heel veel hoor. Ik ben begonnen in Midwolda, later in Scheemda en nu in Oldambt. En er zijn heel wat dingen die ik eigenlijk wel meeneem. Ja.
1: Kunt u daar iets van opnoemen?
2: er zijn. Ik heb in mijn afscheidsspeech ook een aantal anekdotes geplaatst. Wat ik allemaal heb meegemaakt. Lang niet alles natuurlijk, want dan zit je 4 uur te luisteren naar een speech van mij. Maar dat is ook niet de bedoeling. Maar god, ja. Nou ja, goed, ik heb een keer meegemaakt dat iemand in met Wolde met een bijl naar de burgemeester ging. Dat was toen Leende Jan Klaassen. En daar ben ik toen ook naartoe gegaan. En ik heb, ik heb die man gerust weten te stellen.
1: Ja.
2: Want hij vloog de kamer van de burgemeester binnen met de bijl in zijn hand. En ja, nou ja, goed, dat wil je niet meemaken natuurlijk.
1: Nee, dat zijn wel de heftige dingen.
2: Ja, nou ja, goed, dat is een van de dingen die, er zijn veel meer, maar goed, ik heb al een aantal ook in mijn afscheidsspeech staan, dus ja.
1: En hoogtepunten?
2: Zeker.
1: En hoogtepunten? Wat was een hoogtepunt?
2: Een hoogtepunt? Nou, ja. Dat was wel eigenlijk dat men had besloten in een achterkamertje in Midwolda om een NAVO-depot te realiseren. Ten noorden van de gemeente Midwolda.
1: Ja.
2: En dat is dus toen niet doorgegaan. Wij hebben dat ook naar buiten gebracht. Dat was in een achterkamertje even geregeld. En dat was, op een of andere manier was dat vertrouwelijk. Maar wij hebben dat naar buiten gebracht.
1: Ja.
2: Omdat wij vonden dat de bevolking daar ook in mee mocht praten. Nou ja, dat is ons niet in dank afgenomen. Dus ja. Nou ja, goed. Het gevolg was dat de NAVO die Po uitweek naar Tarapel. Dus niet in de Wolda.
1: Nee, precies. Ja, ik denk dat veel bestuurders in het gemeentehuis ook wel over de jaren heen ongetwijfeld tandenknarsend naar je gekeken hebben. Ja, gaat u die rol een beetje missen?
2: Ergens wel natuurlijk. Ja. Ja, maar ja, goed. Kijk, 44 jaar, dat is een hele tijd als je in de gemeenteraad zit.
1: Ja.
2: En ik ben nu 74. Ik word 1 oktober 75. En ik wil wel graag wat andere dingen gaan doen met mijn vrouw. En dat hebben wij besloten om... om te verhuizen naar Servië. Dat zou deze winter nog niet gebeuren.
1: Okay.
2: Maar in maart, april, dan is het zover.
1: Van het voorjaar is het zover. En zien we u nog een keer terug?
2: Als persoon? Of,
1: ja, zeker.
2: Ja. Ik zou hem nog eens zeggen. We zullen er nog wel een keer terugkomen naar Nederland op vakantie of wat dan ook. Maar nee.
1: Het is nu klaar.
2: Ja, het is daar. Ja.
1: Ik hoor het inderdaad. Ja. Nou ja, wij kunnen alleen maar zeggen, wij wensen u heel veel geluk natuurlijk. En vanavond nog even de laatste avond in de raad. En we gaan het allemaal horen. Ontzettend bedankt voor uw tijd.
0: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, bij ons in de studio aanwezig, Maaike Stedema. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, een beetje, ja, wat moet ik zeggen, gewond?
2: Nou, een beetje gehandicapt eigenlijk. Ja, links de pols en het gips. Ja, nou ja, beter dan rechts.
1: Ja, dat is zeker waar, maar sowieso nog heel onhandig.
2: Ja, heel onhandig.
1: Ja, ook
2: en,
1: allemaal
2: en
1: in de rigleek.
2: En
1: ja.
2: Pijnlijk. Maar ja, ja, ben er wel.
1: Ja, zo is het ook.
2: Want
1: maar ja,
2: thuis zitten is ook geen optie.
1: Nee, zeker in deze drukke week niet natuurlijk,
2: nee.
1: Hè, in Wedde.
2: Nee.
1: Want het is ook zaterdag gebeurd, geloof ik, hè?
2: Ja, zaterdagavond om 9:00 is het gebeurd. En maandag kon ik naar het ziekenhuis en hebben ze de gips omgezet.
1: Ja.
2: En een bord naar voren gedrukt. Nou ja, als alles maar op zijn plaats blijft zitten. En dan volgende week nog weer foto's. En dan nou, hoop ik dat het goed gaat.
1: Daar gaan we gewoon vanuit.
2: Ja.
1: Ja, zo zie je maar weer. Je hebt zo weer een ongelukje opgelopen natuurlijk, hè?
2: Ja.
1: Maar goed, hoe is het de afgelopen dagen gegaan? Want we waren natuurlijk benieuwd naar de zondag ook.
2: Ja.
1: Naar de markt.
2: Nou ja, eerst de Amerikaanse dag was heel gezellig en goed bezocht. En de zondag met de markt, er waren alleen maar positieve berichten over. En het was best wel druk. En ja, wij als organisatie zijn heel tevreden. En maandag met de optocht hadden we heel mooi weer.
1: Ja.
2: En gisteren hadden we dus gelukkig geen markt zoals andere jaren. Want het was helemaal in de regen gevallen.
1: Ja.
2: Gisteravond de bingo, goed bezocht. Fijne prijzen, leuke mensen. Dus ja.
1: Tot op heden gaat het hartstikke goed.
2: Ja.
1: En dus de markt op zondag is ook helemaal geslaagd.
2: Ja.
1: Dus iets voor volgend jaar weer.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, begrijp ik. Wat staat er allemaal nog in het programma?
2: Nou ja, het is nou vandaag woensdag. En de kinderen kunnen vanmiddag naar de Weddebergen. Vanaf 3:00 en met een ouder erbij. En dan kunnen ze plezier maken. Ja, dat is tot alle kinderen, tot en met groep 8. En de kinderen die in Wedde wonen, maar elders naar school gaan, die zijn ook welkom natuurlijk.
1: Oké. Okay.
2: Maar het is niet zo dat de kinderen uit Vlagwedde bijvoorbeeld kunnen. Ja,
1: nee, maar, precies.
2: Het is wel voor het dorp.
1: Juist.
2: Ja. En dan hebben we vanmiddag ook de seniorenmiddag. Dat is in het dorpshuis met medewerking van een shantykoor. Dat is ook altijd supergezellig. En dan hebben we vanavond Wedde Got Talent. Nou, dat wordt natuurlijk hartstikke spannend.
1: Ja.
2: Ja, we hebben toch nog redelijk wat opgaves binnengekregen. En we zijn heel benieuwd hoe dat gaat worden. Dus zien we vanavond wel.
1: Hoeveel deelnemers zijn er vanavond?
2: Volgens mij een stuk of 6, 7 of zo.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Ja, leuk.
2: Dus dat,
1: dat wordt weer mooi gezellig.
2: Ja, dat wordt, nou, gezellig is het altijd weer, hè?
1: Jawel, hè?
2: Ja. Oké. Morgenmiddag, donderdag, 10 september... dan is er een wandeltocht met de gids Geert Kenter... van de kerk naar de burcht. En die start om 1:15 bij de tent tot 4:30... En om 4:00, even kijken hoor. En om 6:00 begint de barbecue. En dan begint om 4:00 de spooktocht. Ja, voor de kinderen tot en met 12 jaar. En om 9:00 begint de spooktocht voor volwassenen. Dus dat is allemaal morgen. Maar ja, ze kunnen om 6:00 eerst. Ze kunnen allemaal om 6:00 barbecuen.
1: Kijk, dat is hartstikke mooi.
2: Ja.
1: Ja, en heb ik nou iets gehoord over het over de spooktocht? Of was dat het spookhuis?
2: Ja, spookhuis, spooktocht.
1: Ja, juist.
2: Nou, het is een spooktocht door het spookhuis.
1: Ah, kijk.
2: Het voormalig gemeentehuis is omgebouwd tot spookhuis.
1: Ah, kijk.
2: En daarin vindt
1: zit een tocht.
2: Ja.
1: Nou, hoe simpel kan het zijn inderdaad?
2: Toch
1: maar
2: leuk.
1: Ik heb begrepen dat er heel veel deelnemers zich opgegeven hebben. En dat de mailbox overstroomt.
2: Ja.
1: Dus dat is wel iets waar mensen even rekening mee moeten houden. Dat het geloof ik gewoon vol is, hè?
2: Ja.
1: Ja, ik kijk eventjes. Ja, we werden net gebeld van... we moesten even aangeven dat dit vol zit. Dus bij deze, daar kunnen helaas geen mensen meer aan meedoen.
2: Nee, dat is...
1: Zo gaat dat ook, hè?
2: Ja, nou, anders kom je ook niet weer over, hè?
1: Nee,
2: zijn ze morgen nog bezig?
1: Zo is het ook.
2: Goed, dan gaan we naar de vrijdag. En om 1 uur staat er een fietstocht bij de tent. En die wordt georganiseerd door Oost-Groninger Rijwiel, 3-daagse. Deelname is €3 per persoon. Maar volgens mij krijgen ze daar ook een kop koffie, thee of frisdrank voor. Een beetje moeite met mijn blaadjes omdraaien.
1: Heb je hulp nodig of moeten we even...
2: Nou, ja. Ik kreeg hem nooit van mijn koel.
1: Zo zie je me weer, hè? Je hebt beide polsen wel echt nodig ook.
2: Zo.
1: Ja.
2: En dan hebben we 's middags heel ver de baks, georganiseerd door Ine. Ine Pauw van heel Holland Baks.
1: Ja.
2: En even kijken hoor. Iedereen kan de baksel inleveren van 3 tot 3:30. En dan is er een jury, waaronder onze burgemeester. En die gaat dan al die baksels proeven. Met nog een paar andere mensen trouwens. Dat kan ik wel even zeggen hoor. Oud-voorzitter Erik Middel. Diane van Eetcafé De Leeuw. Nou ja, en Ine gaat zelf natuurlijk ook proeven.
1: Ja.
2: Dus, en dan komt daar een winnaar uit. En die winnaar die wordt bekendgemaakt tijdens de Vrijmibo. En de Vrijmibo is van 4 tot 7. En muziek onder muzikale begeleiding van H.J. Sounds. En dan zijn we alweer bijna bij 8 uur. En dan begint de pubquiz.
1: Oké. Okay.
2: En ja, die zat meteen al vol.
1: dat zijn dan favoriete dingen, hè? Dat zijn dan toch dingen wat mensen leuk vinden.
2: Ja, die moeten we er wel in houden, denk ik.
1: Ja, absoluut.
2: Ja. En dan zijn we bij de zaterdag. Dan hebben de darters, en die heten Zwinghoed Noorden. Die hebben een singeltoernooi en dat is in het dorpshuis. Dat begint, of inloop is om 1 uur. Nou ja, en ze starten dan om 2 uur. Het staat allemaal in het boekje. En het boekje staat ook op lichtbeek.nl. Dus alles is na te lezen.
1: Dat is mooi.
2: Ja, en dan hebben we zaterdagmiddag de zeskamp op sportpark John Hendricks. Nou, dat is ook altijd heel gezellig. En ja, dat is wat ze daar presteren, dat fantastisch. De teams die tegen elkaar moeten strijden met allerlei dingen wat ze bedenken. Nou, ik vind het heel knap.
1: Ja.
2: En dus ik hoop dat daar ook veel mensen naartoe gaan om te kijken. En ze kunnen

0: Maar in ieder geval, dat is de afsluiter van de, of, ja, van de officiële lichtweek. Maar dan zijn we nog niet klaar. Want zondag, dan hebben we koningsschieten. En dat is van de burgschutters. En dat begint om 1 uur. En dan gaan ze dus schieten voor het nieuwe koningschap.
1: Ja.
0: En dat is ook heel spannend. In het begin is het niet zo spannend, maar wel heel gezellig.
1: Ja.
0: En je kunt er ook een worstje kopen en drinken kopen. En ja, en op het laatst is het wel heel spannend. Want dan moet de koning, ja, dan moet die houtvogel, die moet uit die kooi geschoten worden. En ja, wie dat dan voor elkaar krijgt, die is dan de koning. Dus dat, op het laatst is het heel spannend.
1: Nou, oké. Okay.
0: Ja, dat is wel heel gezellig.
1: En dan is het eerst weer voorbij. Dan is het weer kijken naar het volgend jaar.
0: Ja.
1: Ja. Ja, want het kost nogal wat organisatie om zo'n hele week in elkaar te...
0: Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: En, maar we doen het allemaal met plezier en we hebben lol.
1: Kijk.
0: Dus dat is al heel belangrijk.
1: Ja.
0: En we zijn een heel fijn team. We hebben 2 nieuwe bestuursleden erbij dit jaar. En ja, dat gaat allemaal heel prima. Dus en ja, we verheugen ons ook al wel weer op volgend jaar, hoor.
1: Nou, dat is goed om te horen. Maaike, bedankt voor dit jaar. En we zien je dan sowieso weer volgend jaar.
0: Ja, dat hoop ik.

het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Stilte op de perrons en bij bushaltes. En ook in Winschoten trof onze verslaggever een leeg perron aan. Medewerkers in het

openbaar vervoer hebben het werk neergelegd en daar lijken reizigers vanochtend rekening mee te houden. De landelijke actie duurt 24 uur en gaat door tot komende nacht 2 uur. Er rijden de hele dag geen treinen en tot zeker 12 uur rijden de bussen van Q-Bus ook niet. Q-Bus roept reizigers op sociale media in de gaten te houden voor updates. Vakbonden hebben de staking uitgeroepen vanwege plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De provincie opent een nieuwe subsidieregeling voor experimenten en innovaties op boerenbedrijven. Vanaf 1 oktober kunnen agrarische ondernemers en agrarische samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om bijvoorbeeld nieuwe technieken, teelten en duurzaamheidsmaatregelen in de praktijk te ontwikkelen en te testen. Niet alleen individuele boeren, maar ook agrarische samenwerkingsverbanden en organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding kunnen een aanvraag indienen. De regeling is bedoeld voor alle agrarische ondernemingen in de provincie Groningen, variërend van gangbare tot biologische landbouwbedrijven en van veehouderij tot akkerbouw. De subsidie is vanaf 1 oktober 2026 aan te vragen bij de provincie Groningen. Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. Voor kleine experimenten is maximaal 25.000 euro beschikbaar per project. Voor grotere projecten maximaal 125.000 euro. Er is opnieuw beroering ontstaan rond het 9 meter hoge ledenbeeld dat bij de voorstelling van Summerbühne in Oostwold staat. Volgens de organisatie achter het evenement is de gemeente Oldambt van plan om de definitieve vergunning voor het behoud van het beeld bij Centrum de Graanrepubliek te weigeren. Omdat het beeld niet op een openbaar dorpsplein komt te staan, maar op particulier terrein, de deel van de boerderij, hoopt het centrum dat de gemeente haar besluit wil heroverwegen. De economische agenda van Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat meldt RTV Drenthe. Noord-Nederland is samen met India kandidaat om deze editie te organiseren. De verschillende koersen van de WK gaan door Groningen, maar ook door alle gemeenten in Noord-Drenthe. Met de mogelijke organisatie van het WK wielrennen zetten we Groningen en Noord-Drenthe niet alleen op de kaart, maar ook op de betalen. Het is een prachtige kans voor lokaal ondernemerschap en kan aan een groot publiek laten zien wat de regio voor moois te bieden heeft. Aldus Pieter Heerema, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er eerst de ruimte voor de zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en vallen er enkele buien. Mogelijk met een klap onweer. Maximum temperatuur 17 graden, de wind is matig uit het westen tot het zuidwesten. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het grotendeels op. Het koelt vannacht af tot ongeveer 11 à 12 graden. Morgen rustig en overwegend droog weer met veel bewolking, maar ook af en toe zon. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 18 graden.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Een varkensstal van hout, veel daglicht en opvallend weinig geluid. In Beerta kunnen bezoekers zondag 13 september tijdens het weekend van het varken kennis maken met biologisch varkensbedrijf van de familie Ten Haven Mellema. Aan de telefoon hebben wij Annegien Ten Haven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waarom is het weekend van het varken zo belangrijk?
2: Nou, het weekend van het varken is in het leven geroepen om burgers meer kennis te laten maken met de varkenshouderij. En om daar meer bekendheid aan te geven, worden er open dagen of zoals bij ons koffie drinken bij de boer, worden deze activiteiten op een aantal bedrijven gegeven.
1: En is het belangrijk om mensen te laten zien hoe het werkt?
2: Zeker, ja. Het is goed dat je weet dat je kunt zien hoe varkens gehouden worden. Dat is wel goed dat je dat van elkaar weet. Dus net waar je eten vandaan komt, dat is echt wel belangrijk om te weten.
1: Hebben jullie het idee dat daar een negatief beeld over ontstaan is, of valt dat mee?
2: Ik denk dat het wel meevalt, maar het is toch wel goed. Heel veel mensen hebben ook geen idee van hoe dieren dan in een moderne stal gehouden worden. En daarom is het goed om daarover te stellen.
1: Ja, zo is het ook. Jullie hebben een brand meegemaakt in 2023, een flinke brand. En daarmee hebben jullie eigenlijk het bedrijf opnieuw moeten opbouwen. Ja, hoe bijzonder is het dan nu om bezoekers in deze nieuwe stal te kunnen ontvangen?
2: Ja, dat is heel bijzonder en dat is eigenlijk ook wel een nieuw... Ja, daar ben je wel heel erg blij mee dat je uiteindelijk weer nieuwe stallen hebt. Alles weer opnieuw opgebouwd is en je weer verder kunt.
1: Ja.
2: Dus dat is echt wel een hoogtepunt, zullen we zeggen.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen, want dat zijn toch hele heftige dingen om mee te maken.
2: Ja, enorm. Ja, dat wil je echt niet... dat is echt een hele impactvolle gebeurtenis.
1: Ja.
2: Die je niemand gunt.
1: Nee. Nee, zo is het ook. Nou is de nieuwe stal grotendeels van hout gebouwd. Waarom hebben jullie gekozen voor hout?
2: We hebben gekozen voor hout. Eigenlijk meer om de stal die we gezien hadden. Ik vond het altijd wel mooi dat er ook bij de kraamstal ook buiten stro zou kunnen zijn. En dit was nou een systeem wat we in Oostenrijk gezien hadden, waar ze ook stro buiten hebben. En binnen is ook stro en... Nou, dat was eigenlijk waarom wij erin geïnteresseerd werden. En het was die stal van hout en we zijn daar dus geweest. En toen was ik meteen wel verliefd op die stal. Ik dacht, dat is zo mooi om daarin te zijn. Het is gewoon zo stil.
1: Ja.
2: Dus je hoort alleen de knor.
1: Ja, daar ontkom je niet aan natuurlijk, hè?
2: Nee.
1: En nou zijn jullie zondag dus open. En je gaf al even aan, het is echt koffie drinken bij de boer. Wat kunnen bezoekers verwachten?
2: Wat ze niet kunnen verwachten is, er zijn dus geen activiteiten voor kinderen. Het is puur, je kunt bij ons komen een kopje koffie drinken, een kopje thee en ranja voor de kinderen als die er zijn. We vertellen iets over onze stal, we hebben een film, die laten we zien over de bouw. Mensen kunnen vragen stellen en we leiden ze rond, dus ze kunnen onze stallen bekijken. En belangrijk daarbij is wel dat mensen die komen, dat ze zelf geen varkens hebben. Want onze varkens hebben een hele hoge gezondheidsstatus. En dan is het niet zo goed om dat met andere beestjes, bacteriën te mixen. Dus willen we graag dat mensen die komen geen varkens hebben.
1: Nee, daar zit dan ook wel weer wat in natuurlijk. Want je wil geen rare dingen hebben in de stal.
2: Nou, dat hoeft niet direct een raar ding te zijn. Maar het kan ook gewoon zijn dat je een soort onschuldig iets hebt wat wij niet hebben. En dat willen we niet overgebracht hebben. Dus.
1: Helemaal duidelijk. Moeten mensen zich opgeven om langs te komen?
2: Ja, ze moeten zich opgeven. Want we hebben twee rondes. Een ronde in de ochtend, beginnend om 9:30. En een ronde in de middag, beginnend om 2:30. En mensen kunnen zich opgeven, want dat moet eigenlijk wel. We moeten weten hoeveel mensen er komen. En dat kan via info, apenstaartje, hamlets met een z aan het eind, .nl.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Het bankje langs wandelroute 16 bij Boetange stond er nog maar anderhalve maand, maar is inmiddels gestolen. We spreken met bestuurslid van Stichting Wandelen in Westerwolde, Teun Kroeze. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Op 13 juli werd het bankje geplaatst op een prachtig plekje aan het Vennetje. Dat lijkt me niet echt een simpele plek om een bankje van mee te nemen.
2: Nou, dat ligt eraan hoe je het bekijkt. We zijn er gisteren nog even geweest voor een videoopname te maken. En ja, je kunt vanaf het Ruitenaarkanaal bij Boetange kun je een pad inlopen, zeg maar. En dan kom je bij je ven uit. En dat is wel best wel een lang stuk. Maar aan de achterkant van de ven loopt vlakbij de Stakenborg weg. En dat is gewoon een soort ruilverkavelingsweg.
1: Ja.
2: En als je daar een bus neerzet met een aanhanger, dan is het een klein stukje lopen met een bankje en dan ben je weg.
1: Dat is toch ook wat?
2: Ja, ja.
1: Hebben jullie enig idee waarom iemand zo'n bankje zou meenemen?
2: Nou, ik denk omdat iemand hem gewoon voor de handel, hè, voor doorverkopen, omdat het nieuwe bankjes zijn best wel duur. Of misschien voor eigen gebruik, want het bankje is keurig losgeschroefd. Van de pootjes in de grond, zeg maar, paaltjes in de grond geslagen. En daar stond hij aan gemonteerd. Dus hij is ook niet op een ruwe manier verwijderd. Maar gewoon met gereedschap is hij keurig losgeschroefd.
1: Dus er is echt doelbewust meegenomen?
2: Ja, ik denk het wel. Ja.
1: Ja. En een stunt, is dat nog een mogelijkheid? Dat hoor je ook wel eens.
2: Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Niet op die plek. Kijk, een stunt wordt vaak gedaan met voorwerpen of bankjes die dan op een bijzondere plek staan waar veel mensen langskomen. Maar hier komen natuurlijk maar weinig wandelaars langs. Het is een beetje een afgelegen stuk in het bos.
1: Ja.
2: En ik verwacht niet dat een stunt is, nee. Want wij hebben wel veel meer bankjes geplaatst in de gemeente Westerwolde en Stadskanaal. Dus ja, dan had het ook op andere plekken kunnen gebeuren.
1: Ja, precies. Dit is echt waarschijnlijk een doelbewuste actie geweest om voor eigen gebruik, zeg maar.
2: Ik denk het wel, ja. Ja.
1: Wanneer hoorden jullie dat het bankje verdwenen was?
2: Ja, zoals gezegd, op 13 juli is het geplaatst. En op 1 september kregen we een melding van een wandelaar die daar schijnbaar vaker zit. En die meldde van, hey, het bankje is verdwenen. Hoe kan dat?
1: Ja.
2: Dus toen hebben we eerst gekeken van ligt die missing in het water of zo, hè, vandalisme, maar dat was niet het geval. En toen is uiteindelijk aangifte gedaan bij de politie voor diefstal.
1: Ja, het is toch ook bijzonder, hè, zoiets?
2: Ja.
1: Het
2: bankje, het is een bijzonder bankje, want het heeft een ingevreesde WW-logo in de rugleuning. We hebben daar zeg maar een vierkant laten uitfrezen van ongeveer 10 bij 10 centimeter. En daar is een bordje van ons in geplaatst met ons logo. Dus als men het bankje gestolen heeft en het logo waarschijnlijk wel verwijderd, dan zit daar wel een vierkante uitsparing van 10 bij 10.
1: Ja.
2: Dus ja, dat is toch wel een kenmerk van het bankje.
1: Ja.
2: Als mensen dat bankje ergens zien en ze zien dan die uitsparing gevreesd, dat ze dan denken van, hey, is dat misschien het bankje van de stichting WIW?
1: Ja, want dat moet wel opvallen inderdaad.
2: Ja, dus ja, bij deze ook mijn oproep van als mensen bij een buurman of iets dergelijks zo'n soortgelijk bankje ineens in de tuin zien staan, neem dan contact met ons op. Dan kunnen wij gaan kijken of dat ons bankje is.
1: Ja, want hoe kunnen mensen contact met jullie opnemen?
2: Via mobiel kan. Dat is 06-543-18-126.
1: Oké, dus dan kunnen mensen gaan bellen?
2: Ja. En ze kunnen ook via Facebook van de Stichting Wandelen in Westerwolde, daar hebben wij ook een soort advertentie geplaatst met een foto van het bankje. En daar staat ook hetzelfde, dit nummer wat ik net heb genoemd, staat daar ook bij vermeld.
1: Daar kunnen mensen gewoon contact mee opnemen. Ja, jullie hebben ook aangifte gedaan, hè, bij de politie?
2: Ja, ja. Zeker.
1: Ja.
2: Alleen daar hebben we natuurlijk nog niks van gehoord, want ja, de politie heeft natuurlijk ook, ik denk, andere prioriteiten op dit moment.
1: Ja, dat zit er dik in, ja.
2: Ja. En we zijn natuurlijk ook weer op zoek naar geld of sponsoren om een nieuw bankje te kunnen plaatsen.
1: Ja.
2: Dus misschien is er wel een bouw- of timmerbedrijf in de regio die denkt van, hey, wij hebben wat hout en wat tijd over om een mooi bankje te maken en die kunnen we dan gratis plaatsen. Nou, dat zou natuurlijk geweldig zijn.
1: Ja.
2: Ze mogen ook wat ons betreft hun logo erop drukken, als ze dat voor een soort stukje reclame. Is geen probleem. Maar het zou heel fijn zijn als we een dergelijk bedrijf vinden, nou, die zo'n nieuw bankje kan maken en leveren.
1: Dus bij deze ook de oproep, als er iemand is die een mooi bankje kan maken, om dat te sponsoren inderdaad, om het daar neer te zetten. Want het is een prachtig plekje om te zitten, hè?
2: Ja, en ook eventueel een particulier, hè? Een handige Harry, zeg maar, die veel knutselt in de schuur.
1: Ja.
2: Als die een mooi bank, stevige bank kan maken, ook prima.
1: Juist.
2: Ja.
1: Ja, dat zal ook mooi zijn.
2: Ja.
1: Dus bij deze kan je een bankje maken, hartstikke mooi. Neem dan even contact op. Maar ook als je het bankje dus ergens ziet.
2: Ja, ook.
1: Kun je het nummer nog even herhalen?
2: 06-543-18126.
1: Kijk, hartstikke mooi. Dank je wel. Ik hoop dat hij gauw gevonden wordt.
2: Hopen wij ook.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Hakon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. Dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeneeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 2:00.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
6: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
5: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
6: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
5: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
7: '80s en '90s.

de Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Stilte op de perrons en bij bushaltes. En ook in Winschoten trof onze verslaggever een leeg perron aan. Medewerkers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd en daar lijken reizigers vanochtend rekening mee te houden. De landelijke actie duurt 24 uur en gaat door tot komende nacht 2 uur. Er rijden de hele dag geen treinen en tot zeker 12 uur rijden de bussen van Q-Bus ook niet. Q-Bus roept reizigers op in sociale media in de gaten te houden voor updates. Vakbonden hebben de staking uitgeroepen vanwege plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De provincie opent een nieuwe subsidieregeling voor experimenten en innovaties op boerenbedrijven. Vanaf 1 oktober kunnen agrarische ondernemers en agrarische samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om bijvoorbeeld nieuwe technieken, teelten en duurzaamheidsmaatregelen in de praktijk te ontwikkelen en te testen. Niet alleen individuele boeren, maar ook agrarische samenwerkingsverbanden en organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding kunnen een aanvraag indienen. De regeling is bedoeld voor alle agrarische ondernemingen in de provincie Groningen. Variërend van gangbare tot biologische landbouwbedrijven en van veehouderij tot akkerbouw. De subsidie is vanaf 1 oktober 2026 aan te vragen bij de provincie Groningen. Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. Voor kleine experimenten is maximaal 25.000 euro beschikbaar per project. Voor grotere projecten maximaal 125.000 euro. Er is opnieuw beroering ontstaan rond het 9 meter hoge Leninbeeld dat bij de voorstelling van Summerbühne in Oostwold staat. Volgens de organisatie achter het evenement is de gemeente Oldambt van plan om de definitieve vergunning voor het behoud van het beeld bij Centrum de Graanrepubliek te weigeren. Omdat het beeld niet op een openbaar dorpsplein komt te staan, maar op particulier terrein, de deel van de boerderij, hoopt het centrum dat de gemeente haar besluit wil heroverwegen. De economische agenda van Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat meldt RTV Drenthe. Noord-Nederland is samen met India kandidaat om deze editie te organiseren. De verschillende koersen van de WK gaan door Groningen, maar ook door alle gemeenten in Noord-Drenthe. Met de mogelijke organisatie van het WK wielrennen zetten we Groningen en Noord-Drenthe niet alleen op de kaart, maar ook op de betalen. Het is een prachtige kans voor lokaal ondernemerschap en kan aan een groot publiek laten zien wat de regio voor moois te bieden heeft. Aldus Pieter Heerema, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er eerst de ruimte voor de zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en vallen er enkele buien. Mogelijk met een klap onweer. Maximumtemperatuur 17 graden. De wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het grotendeels op. Het koelt vannacht af tot ongeveer 11 à 12 graden. Morgen rustig en overwegend droog weer met veel bewolking, maar ook af en toe zon. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 18 graden.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 3:00.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoepe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed.

met Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Stilte op de perrons en bij bushaltes. En ook in Winschoten trof onze verslaggever een leeg perron aan. Medewerkers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd en daar lijken reizigers vanochtend rekening mee te houden. De landelijke actie duurt 24 uur en gaat door tot komende nacht 2 uur. Er rijden de hele dag geen treinen en tot zeker 12 uur rijden de bussen van Q-Bus ook niet. Q-Bus roept reizigers op hun sociale media in de gaten te houden voor updates. Vakbonden hebben de staking uitgeroepen vanwege plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De provincie opent een nieuwe subsidieregeling voor experimenten en innovaties op boerenbedrijven. Vanaf 1 oktober kunnen agrarische ondernemers en agrarische samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om bijvoorbeeld nieuwe technieken, teelten en duurzaamheidsmaatregelen in de praktijk te ontwikkelen en te testen. Niet alleen individuele boeren, maar ook agrarische samenwerkingsverbanden en organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding kunnen een aanvraag indienen. De regeling is bedoeld voor alle agrarische ondernemingen in de provincie Groningen. Variërend van gangbare tot biologische landbouwbedrijven en van veehouderij tot akkerbouw. De subsidie is vanaf 1 oktober 2026 aan te vragen bij de provincie Groningen. Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. Voor kleine experimenten is maximaal 25.000 euro beschikbaar per project. Voor grotere projecten maximaal 125.000 euro. Er is opnieuw beroering ontstaan rond het 9 meter hoge Leninbeeld dat bij de voorstelling van Summerbühne in Oostwold staat. Volgens de organisatie achter het evenement is de gemeente Oldambt van plan om de definitieve vergunning voor het behoud van het beeld bij Centrum de Graanrepubliek te weigeren. Omdat het beeld niet op een openbaar dorpsplein komt te staan, maar op particulier terrein, de deel van de boerderij, hoopt het centrum dat de gemeente haar besluit wil heroverwegen. De economische agenda van Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat meldt RTV Drenthe. Noord-Nederland is samen met India kandidaat om deze editie te organiseren. De verschillende koersen van de WK gaan door groot

Groningen, maar ook door alle gemeenten in Noord-Drenthe. Met de mogelijke organisatie van het WK wielrennen zetten we Groningen en Noord-Drenthe niet alleen op de kaart, maar ook op de pedalen. Het is een prachtige kans voor lokaal ondernemerschap en kan aan een groot publiek laten zien wat de regio voor moois te bieden heeft. Aldus Pieter Heerema, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er eerst de ruimte voor de zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en vallen er enkele buien. Mogelijk met een klap onweer. Maximumtemperatuur 17 graden, de wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het grotendeels op. Het koelt vannacht af tot ongeveer 11 à 12 graden. Morgen rustig en overwegend droog weer met veel bewolking, maar ook af en toe zon. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 18 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. En de bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Er kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeneeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.

het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Stilte op de perrons en bij bushaltes. En ook in Winschoten trof onze verslaggever een leeg perron aan. Medewerkers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd en daar lijken reizigers vanochtend rekening mee te houden. De landelijke actie duurt 24 uur en gaat door tot komende nacht 2 uur. Er rijden de hele dag geen treinen en tot zeker 12 uur rijden de bussen van Q-Bus ook niet. Q-Bus roept reizigers op in sociale media in de gaten te houden voor updates. Vakbonden hebben de staking uitgeroepen vanwege plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De provincie opent een nieuwe subsidieregeling voor experimenten en innovaties op boerenbedrijven. Vanaf 1 oktober kunnen agrarische ondernemers en agrarische samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om bijvoorbeeld nieuwe technieken, teelten en duurzaamheidsmaatregelen in de praktijk te ontwikkelen en te testen. Niet alleen individuele boeren, maar ook agrarische samenwerkingsverbanden en organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding kunnen een aanvraag indienen. De regeling is bedoeld voor alle agrarische ondernemingen in de provincie Groningen. Variërend van gangbare tot biologische landbouwbedrijven en van veehouderij tot akkerbouw. De subsidie is vanaf 1 oktober 2026 aan te vragen bij de provincie Groningen. Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. Voor kleine experimenten is maximaal 25.000 euro beschikbaar per project. Voor grotere projecten maximaal 125.000 euro. Er is opnieuw beroering ontstaan rond het 9 meter hoge Leninbeeld dat bij de voorstelling van Summerbühne in Oostwold staat. Volgens de organisatie achter het evenement is de gemeente Oldambt van plan om de definitieve vergunning voor het behoud van het beeld bij Centrum de Graanrepubliek te weigeren. Omdat het beeld niet op een openbaar dorpsplein komt te staan, maar op particulier terrein, de deel van de boerderij, hoopt het centrum dat de gemeente haar besluit wil heroverwegen. De economische agenda van Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat meldt RTV Drenthe. Noord-Nederland is samen met India kandidaat om deze editie te organiseren. De verschillende koersen van de WK gaan door Groningen, maar ook door alle gemeenten in Noord-Drenthe. Met de mogelijke organisatie van het WK wielrennen zetten we Groningen en Noord-Drenthe niet alleen op de kaart, maar ook op de pedalen. Het is een prachtige kans voor lokaal ondernemerschap en kan aan een groot publiek laten zien wat de regio voor moois te bieden heeft. Aldus Pieter Heerema, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er eerst de ruimte voor de zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en vallen er enkele buien. Mogelijk met een klap onweer. Maximumtemperatuur 17 graden. De wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het grotendeels op. Het koelt vannacht af tot ongeveer 11 à 12 graden. Morgen rustig en overwegend droog weer met veel bewolking, maar ook af en toe zon. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 18 graden. No one knows about the things that I've been through with you.

De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

de beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken een uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Run!

Goedemorgen, Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Stilte op de perrons en bij bushaltes. En ook in Winschoten trof onze verslaggever een leeg perron aan. Medewerkers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd en daar lijken reizigers vanochtend rekening mee te houden. De landelijke actie duurt 24 uur en gaat door tot komende nacht 2 uur. Er rijden de hele dag geen treinen en tot zeker 12 uur rijden de bussen van Q-Bus ook niet. Q-Bus roept reizigers op hun sociale media in de gaten te houden voor updates. Vakbonden hebben de staking uitgeroepen vanwege plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De provincie opent een nieuwe subsidieregeling voor experimenten en innovaties op boerenbedrijven. Vanaf 1 oktober kunnen agrarische ondernemers

1 miljoen euro beschikbaar. Voor kleine experimenten is maximaal 25.000 euro beschikbaar per project. Voor grotere projecten maximaal 125.000 euro. Er is opnieuw beroering ontstaan rond het 9 meter hoge Leninbeeld dat bij de voorstelling van Summerbühne in Oostwold staat. Volgens de organisatie achter het evenement is de gemeente Oldambt van plan om de definitieve vergunning voor het behoud van het beeld bij Centrum de Graanrepubliek te weigeren. Omdat het beeld niet op een openbaar dorpsplein komt te staan, maar op particulier terrein, de deel van de boerderij, hoopt het centrum dat de gemeente haar besluit wil heroverwegen. De economische agenda van Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat meldt RTV Drenthe. Noord-Nederland is samen met India kandidaat om deze editie te organiseren. De verschillende koersen van de WK gaan door Groningen, maar ook door alle gemeenten in Noord-Drenthe. Met de mogelijke organisatie van het WK wielrennen zetten we Groningen en Noord-Drenthe niet alleen op de kaart, maar ook op de pedalen. Het is een prachtige kans voor lokaal ondernemerschap en kan aan een groot publiek laten zien wat de regio voor moois te bieden heeft. Aldus Pieter Heerema, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er eerst de ruimte voor de zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en vallen er enkele buien. Mogelijk met een klap onweer. Maximumtemperatuur 17 graden. De wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het grotendeels op. Het koelt vannacht af tot ongeveer 11 à 12 graden. Morgen rustig en overwegend droog weer met veel bewolking, maar ook af en toe zon. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 18 graden.

0: Het is nu 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
1: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
0: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
2: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
0: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ze een drie kwartier. Dan gaan ze naar de thee. Stoon ze wachten staand, hangt het kopje naar beneden. Maar hem zien eerst de helft, de tegenstander pakt. Dan wordt er in de klei, kom er nog helder afgeschreven.

0: Het is nu 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
2: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
1: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Nooren en buitenlandse toeristen.
1: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U gaat nu luisteren naar een herhaling van Focus.
5: Focus. 2 microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op...
6: op onze stadsomroeper Jan Veen, beste luisteraars. Vandaag praten we met onze belleman, zoals ze dat in België aanduiden. Hoort en zegt het voort. Met belgeluid en welluidende stem doet hij zijn maren. De aankondiging van zijn belangrijke bericht. Nou, stadsomroeper, hoe word je er nou? Wie is jouw baas? Wanneer treed je op? Nou, we hebben zoveel vragen aan onze stadsomroeper. En dan ben ik helemaal benieuwd naar jouw verhaal, jouw levensverhaal, maar ook naar jouw leven als stadsomroeper. Hartelijk welkom hier in onze studio. En de focus is vandaag helemaal op jou gericht.
7: Dankjewel voor de uitnodiging ten eerste.
6: Ja, nou, we zijn blij dat je er bent. Ja.
7: Heel mooi.
6: Hele poos geleden dat wij elkaar gezien hebben.
7: Dat denk ik ook, dat wij persoonlijk elkaar inderdaad al een hele tijd niet meer gezien hebben.
6: Ja, klopt, hè? Er zitten wel enkele jaartjes alweer tussen.
7: Dat denk ik.
6: Ja. Jan, Jan Veen. Jan, je hebt, net als al onze gasten altijd doen, een voorwerp meegebracht. En dat jou na aan het hart ligt. En jij mag gaan vertellen, wat heb je meegebracht en waarom dit voorwerp?
7: Wat hier voor me ligt is een, ik zou bijna zeggen, nog een andere oud ambacht. Dat is het maken van een scheepje en een fles. In dit geval is het scheepje en een fles gemaakt door waarschijnlijk mijn grootvader. Die trouwens ook Jan Veen heette.
6: Hoe kan het? Ja, hè? Dus daar ben je dan vernoemd.
7: Dat klopt.
6: Ben je ook de stamhouder van de familie?
7: In de zin van dat ze daar inderdaad de mannelijke... ben ik niet de oudste van het stel. Dus in zekere zin de stamhouder. Dan moet ik het bij een van mijn neven zoeken. Maar ik ben wel inderdaad de enige die hem daar ook letterlijk naar mijn grootvader is vernoemd.
6: Ja, nou, dan ben je toch wel een beetje stamhouder, toch? Ja, ja. Maar vertel, jouw voorwerp. Het is een fles, ik zie hem hier liggen.
7: Ja.
6: Het is een... Wat heeft er ooit ingezeten in die fles?
7: Goeie vraag, ik zou het eigenlijk niet weten. Maar... Het ziet eruit als dat er inderdaad iets met een aardig aantal procent in heeft gezeten.
6: Ja.
7: Het is een scheepje, het is een driemaster.
6: Ja.
7: In een landschapje waar allemaal in de fles is gestopt en opgebouwd. Ja. Het was een van de vele hobby's van mijn grootvader.
6: Ja. Nou, ik vind het altijd zo verwonderlijk hoe iemand zoiets nou klaar kan krijgen. Je hebt zo'n kleine hals. Al die materiaaltjes moeten erin. En het moet ook nog iets worden. Heb je ooit gezien hoe dat ze dat doen?
7: Nee, niet zelf. En bovendien is mijn grootvader helaas al overleden toen ik heel jong was. Dus ik heb het niet zelf zien doen. Maar wat leuk is bij te vertellen, het is allemaal heel priegelig werk. En de man, dat weet ik, omdat ik zijn trouwring namelijk nog heb, had enorme handen.
6: Oh ja?
7: Dus dat, hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen, dat moet toch wel een aardig kunststukje zijn geweest.
6: Ja, want dat moet toch eigenlijk wel met pincetten of zo gedaan zijn. Want je moet het vast kunnen houden en je moet ook nog kunnen lijmen, lijkt me zo.
7: Wat ik weet is dat, dat ze min of meer eigenlijk het inderdaad het scheepje in elkaar drukken en dan via de tuigage het meestal omhoog zetten.
6: Oké. Okay.
7: Letterlijk met een draadje eruit dat ze het omhoog zetten. Dus daar moet hij ook echt inderdaad wel echt even bij gezeten hebben.
6: Ja, ja, want je kunt niet dat scheepje van tevoren, voordat het in de fles gaat, maken. Want dat kan niet, want het kan er niet in.
7: Nou ja, dat is net wat ik zeg. De masten die worden platgelegd. Het wordt wel degelijk dus inderdaad buiten de fles gemaakt. Van wat ik weet hoe het werkt. Het wordt wel degelijk buiten de fles gemaakt. Daarna worden de masten eigenlijk platgelegd. En dan via de tuigage, via de draadjes die eraan zitten, wordt het recht omhoog gezet.
6: Oké. Dus als ik het goed begrijp, dan moet dat scheepje zelf in ieder geval smaller zijn dan de hals van de fles. En ook dan de masten, die er dan plat op liggen, zal ik maar zeggen, moeten dan ook nog passen door die opening.
7: Dat klopt. Dat is wel zoals ik het altijd begrepen heb.
6: Ja. Ik zat er helemaal versteld van, weet je dat? Ja, het is wel een mooi dingetje. En hoe hou je het nou op zijn plek? Want dat moet ook, kan natuurlijk ook niet door de fles aan het rollen gaan.
7: Hij ligt precies in evenwicht.
6: Ja, ja, zit hij geplakt ergens op of zo?
7: Nee hoor. Het is ja, het materiaal van het het materiaal waar dus het landschap van mee is gemaakt is waarschijnlijk, ja, goeie vraag, maar dat zit er min of meer in geplakt. En dat zet ook het scheepje vast.
6: Ja, precies.
7: In ieder geval in dit geval wel.
6: Ja, want dat landschap, daar stellen de golven van het water voor, toch?
7: Ja, dat klopt.
6: Ja, dat is wel heel mooi. En waarom heb je dit meegebracht? Wat doet dit jou?
7: Nou, het is een stukje geschiedenis van mijn familie. Bovendien, het heeft weer te maken met water. En ja, dat het water loopt in die zin door onze familie heen. Want het is nou een schippersfamilie.
6: Ja?
7: Zeker inderdaad twee generaties voor mijn vader waren allebei schippen. En dat lag dan allemaal in Oude Pekela. Bij wat nu dan de Koenemansbrug is, toen de Koenemans draai. Omdat mijn overgrootvader daar op een gegeven ogenblik aan land is komen wonen. Bij een familielid. En bij gelegenheid lag dus de hele familie daar en daar met alle schepen.
6: Zo.
7: En dat waren er een behoorlijk aantal. Want sowieso alle zonen kregen van mijn overgrootvader een schip mee.
6: Zo.
7: Toen ze gingen trouwen. En er zijn ook nog wat dochters van hem zijn ook met schippers getrouwd. Dus dat moet een behoorlijke vloot zijn geweest die er dan naast wat nu de kringlopen is, daar en daar gelegen heeft.
6: Ja, maar dan moet jouw grootvader ook een bemiddeld man zijn geweest om dat mee te kunnen geven aan al zijn zoons.
7: Dat moet bijna wel zo zijn geweest. Maar als je op mijn naam zoekt, inderdaad, op internet, dan kom je een foto van hem tegen, van mijn overgrootvader, en dan denk je van, die heeft geen cent te makken.
6: Oh.
7: Letterlijk had hij eigenlijk nooit een riem om, zoals ze in de familie zeggen. Hij vond een stuk touw namelijk genoeg.
6: Oh ja, ja, ja. Dus hij was superzuinig.
7: Hij was superzuinig, blijkbaar.
6: Ja, ja. Ja, en rijk word je niet van veel verdienen. Helpt wel mee. Maar dan wou je wel niet uitgeven, toch?
7: Dat ook.
6: Ja, ja. Zo, en hoeveel zoons had jouw grootvader?
7: Als je het hebt over mijn grootvader, dan gaan we dus weer een generatie terug. Dat waren twee zoons, twee dochters.
6: Ah ja, Dus hij hoeft niet aan zo heel veel zo'n schip.
7: Ja, nee, daar heeft het over mijn overgrootvader.
6: Ja?
7: Dan, die had... en dat is misschien wel leuk om te vertellen. Sowieso twee zonen Jan.
6: Oh, twee zonen Jan. Dan gaan we zo meteen nog verder praten.
7: Helemaal goed.
6: We gaan eerst naar jouw eerste muzieknummer luisteren, Jan. Ja. En dat gaat worden...
7: Dat gaat Johnny Cash worden, Folsom Prison Blues. Een nummer waarmee ik opgegroeid ben.
6: Ja, vind je mooi?
7: Vind ik mooi. Is ook eigenlijk, ja, is dan de muziek van mijn vader. En zoals ik al gezegd, mijn hele jeugd... de bandjes in de auto, op reizen en als we onderweg waren. Ja, dat was een heleboel, was Johnny Cash.
6: We gaan naar Johnny Cash luisteren.
0: I'm Johnny Cash.

0: Ja, luisteraars, wij praten vandaag met onze stadsomroeper, Jan Veen. En hij heeft er iets verteld over zijn overgrootvader en zijn grootvader. En hij vertelde zojuist dat jouw opa toch, hè? Die had twee zoons die Jan heten.
1: Overgrootvader?
0: Ja, overgrootvader had twee zoons die Jan heten. Nou, ja. Leg me dat eens uit. Weet je er iets van?
1: Ja, wat ik ervan weet is dat in dat gezin... Want ik heb zelf ook het genealogisch onderzoek naar mijn familie gedaan... Zijn aardig wat kinderen geboren. Niet allemaal hebben het overleefd. En op een gegeven ogenblik waren de namen op... want alles moest benoemd worden natuurlijk. En op een gegeven ogenblik waren de namen op bij de heren. En werd er weer een zoon geboren. Ja, dan zijn ze weer opnieuw begonnen. En dat werd dus weer een Jan.
0: Oh.
1: Waardoor er dus inderdaad... op een gegeven ogenblik dus vader Jan was. Grote Jan, dat was dan de oudste Jan. En kleine Jan, en dat was dan de jongste Jan. Maar zoals ik al zei, de kleine Jan was mijn grootvader. En dat is een hele jongen geworden, maar hij stak boven de rest uit.
0: Oh, ja. Werd hij dan ook in de praktijk bijvoorbeeld als roepnaam Jantje genoemd? Of weet je dat niet?
1: Daar heb ik eigenlijk geen weet van hoe dat precies gegaan is. Maar ik weet wel dat... als er om Jan geroepen werd in, in die familie... dat er ongetwijfeld wel iemand kwam.
0: Ja, precies. Ja. Het is wel heel merkwaardig, hè? Maar wel een mooi verhaal. Heel typisch.
1: Ja, het allerleukste is eigenlijk... ik ben natuurlijk ook een Jan. Mijn grootvader was een Jan. Mijn overgrootvader was een Jan. En daartussen zit dan nog één tussen. En dat is mijn vader.
0: Ja.
1: En toen die benoemd moest worden, was net inderdaad de vrouw van mijn overgrootvader overleden. Dus moest die benoemd worden. En dat is dus een Geert geworden.
0: Ja, precies. Ja, Jan, Geert Jan.
1: Nou, het is Geertruida. De vrouw van mijn overgrootvader was een Geertruida Elsina Das. En ja, dan heb je het probleem, wat maak je daarvan? Want het is geen dochter geworden, het is een zoon geworden. En dat werd dus Geert Elsinus.
0: Ah ja. Dus op die manier hebben ze het opgelost.
1: Op die manier hebben ze dat opgelost, ja, inderdaad. Ja.
0: En Jan, zijn jullie Oldamsters van origine? Of waar komt jouw familie vandaan?
1: Ja, dus zoals ik al verteld heb... lagen de schepen eigenlijk allemaal in Pekela. Maar het was een schippersfamilie. Dus kinderen werden nogal eens geboren op de plekken waar het schip lag... Daardoor kan ik dus zeggen dat mijn vader dus niet is geboren naast... maar in het Pekelderdiep op het schip van zijn ouders.
0: Oh ja, dus was een
1: dat is, dat is dan een echte Pekelder.
0: Ja.
1: En van lieverlee zijn wij als familie wel Oldamsters geworden. Want toen ik 13 was, ben ik hier naar Winschoten verhuisd. En zo zijn wij eigenlijk een Oldamster familie geworden. Maar dan wel met de roots heel hard in Pekela.
0: In Pekela, oké. Okay. En die schepen, jouw familie zat op de binnenvaart of ook op de buitenvaart?
1: Over het algemeen op de binnenvaart. Maar een oom van me heeft bijvoorbeeld wel inderdaad de zeevaartschool gedaan. En heeft nog een tijdje op de wildevaart gezeten. Maar ook die is uiteindelijk naar de wal gekomen.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben van de eerste generatie die eigenlijk niet meer op een schip gezeten heeft.
0: Och. En jouw vader is wel op een schip geboren. Maar is hij ook nog schipper geworden? Of heeft
1: nee, dat is hij nooit geweest. Dat, mijn vader is dan van de generatie waarbij de schepen de familie uitgingen. Maar hij heeft nog wel op de schepen gevaren, ook als kind. Want toen mijn overgrootvader overleed, was het nog wel een schip in de vaart van hem. En die lag bij een boer. Dus daar werd mijn vader op pad gestuurd. Hij was 15. Om het schip te laden en op gang te brengen.
0: Ja.
1: En dan is er uiteindelijk door waarschijnlijk een van zijn ooms inderdaad naar zijn bestemming gevaren. Maar op die manier ging het toch nog steeds.
0: Ja, precies. En wat was het goed wat jullie vervoerden, wat jouw familie vervoerde? Want we moeten over de familie praten, hè?
1: Ja, toen ging het een heleboel hier in de omgeving. Dus dan praat je over stro, aardappelen. Ander stuk goed.
0: Ja. Maar geen turf of zo? Of was dat al lang achter de rug? Of?
1: Ik denk dat die turfvaart toen langzamerhand al wel ten einde was.
0: Ja. Maar ja, stro en aardappelen, moest ook vervoerd worden, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, ja. Als jij dat zo vertelt, hè, doet jou dat nog iets? Want jij hebt niet meer op de vaart gezeten. Maar is dat toch iets wat in de overlevering bij jou toch nog wat teweeg brengt?
1: Nou ja, het is altijd die... Het is altijd gewoon die gang naar schepen, naar water. Voor mezelf, als ik tot rust wil komen, dan zoek ik ook water op. Zoals ons eigen Oldammeer, maar ook inderdaad gewoon naar zee rijden.
0: Ja.
1: En nu staat een zeil. En met vakanties ook graag aan het water.
0: Ja. Heb je ook nog een plezierbootje?
1: We hebben nog één boot in de familie zitten eigenlijk.
0: Oké.
1: Okay. En die ligt hier ook bij het Oldammeer.
0: Aha. En dat is ook nog zo eentje met masten erop?
1: Nee, dat is geen... Er zit wel een kleine mast op, maar het is een motorbootje.
0: Ja?
1: En die zit nog in de familie... daar maken we, als we de kans hebben, allemaal dan gebruik van.
0: Ja, en dan ga je varen op het Oldammeer?
1: Ja, dan varen we op het Oldammeer, maar... ik sluit ook niet uit in de toekomst dat er nog wel een bootje van mezelf komt.
0: Toch wel. Het blijft kriebelen in het bloed.
1: Ja, zeker weten. Ja, dat, ik zeg altijd, bij ons in de familie, er zit nog een deel water van Pickle the Deep in. Dat qua bloedstroom, want dat kan bijna niet anders.
0: Ja, precies. Ja, mooi. Jan, jij woont dus in Winschoten. Getrouwd, kinderen?
1: Ik ben niet getrouwd. Ik ben wel al 17 jaar samen met Marjan. En we hebben samen geen kinderen.
0: Ah ja. Dus na jou sterft niet de familie uit? Want er zijn voldoende neven en nichten, ga ik vanuit.
1: Er zijn neven en nichten, dat klopt. En het grappige is... daarvan studeert er alweer eentje maritieme technologie. Dus ook dat gaat verder.
0: Oh ja. Dat kan niet missen, hè?
1: Dat kan niet missen.
0: Ja. Leuk. Ja. Nou, mooi, Jan. We gaan luisteren naar jouw volgende muzieknummer.
1: Ja, en dat is eentje inderdaad die echt mij... Dat was begonnen met inderdaad Johnny Cash. Dan word je 16. Dan ga je eigen muziek uitkiezen. En dan ga je toch een tandje harder als wat je vader luisterde. Het volgende nummer is van AC/DC en dat is Thunderstruck.
0: Tandje harder als vader.
1: Ja, zeker weten. Daar
0: was er zeker heel blij mee.
1: Hij noemde het meestal ketelmuziek.
0: Ja. En dan goed hard?
1: Ja, dat als ik de kans kreeg wel, ja.
0: Ja, precies. Nou, we gaan luisteren. Ik mag niet ketelmuziek zeggen, maar we gaan luisteren naar AC/DC.

0: Nou, vertel me nou eens, Jan. Jij bent zo'n rustig persoon. En dan deze muziek. Ja. En je geniet ervan.
1: Zeker weten. En niet alleen maar van AC/DC. Maar inderdaad, hard rock in het algemeen. Ja, iedereen heeft een uitlaatklep nodig, moet je dan zeggen. En ik denk dat dit een van mijn is.
0: Ja, dat blijkt wel zo te zijn. Heb je ze ooit live gezien?
1: Ik heb ze 3 keer live gezien zelfs, AC/DC. Dat Thunderstruck is van ongeveer toen ik 16 was. Daarna zijn ze met dat album op tour gegaan. Daar kwam mijn live album uit. Die heb ik natuurlijk ook meteen inderdaad toen gekocht. 2 dagen zitten luisteren van dubbel album. En daarna was het klaar eigenlijk en was ik AC/DC-fan.
0: Ja, hè?
1: En doof voor 3 dagen, want ik heb hem op een koptelefoon moeten luisteren. Want ja, de rest van de familie was toch niet helemaal fan van deze muziekstijl.
0: Ja, die dacht er een beetje anders over.
1: Die dacht er een beetje anders over. Maar ja, nou, dus 3 keer live gezien. En ja, een heleboel met die band meegemaakt. Van de laatste keer inderdaad. Dat was iets wat ik als fan ook niet gewend was. Zaten er opeens pauzes in het concert.
0: Oh, dus?
1: Zo'n 1,5 jaar later bleek dat een van de gitaristen en oprichters min of meer half de band op het podium stond. Oh, en die is ook vrij kort erop overleden.
0: Ah, dat is wel jammer. Ja.
1: Dat is heel jammer,
0: ja. Ja. Dus hij moest iedere keer eventjes weer opgestart worden.
1: Er moest even gecheckt worden of hij letterlijk inderdaad nog de nummers wist die hij moest gaan spelen. Wat extra vreemd is, aangezien hij ze zelf geschreven heeft, grotendeels.
0: Ah, jammer. Ja, ja, het kan gebeuren, hè?
1: Ja, het gebeurt.
0: Ja. Oké, okay, Jan. Jij groeit op in Pekela, naar de rand verder in Oldambt. Jij bent natuurlijk hier naar school gegaan. Heb gestudeerd.
1: Ja, klopt.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ik ben ooit begonnen met rechten. Maar kwam erachter dat dat niet helemaal mijn ding zou worden. En toen ben ik overgestapt naar informatiekunde. Ofwel toegepast ICT. En daar ben ik uiteindelijk in afgestudeerd. Wat ik ook niet zo heel vaak gebruik. Maar wat wel zo is, ik ben doctorandus in de lettera. En van daaruit ben ik dus gaan zoeken naar werk. Heb nog een hoop andere dingen geleerd in de loop der tijd. Want als informatiekundige ben ik vooral bezig met het maken van en het ordenen van informatiesystemen. Meer weten over de onderliggende techniek. Ik ben van nature behoorlijk nieuwsgierig aangelegd. Dus daar heb ik ook mijn certificaat in gehaald. Dus ben ik ook systeem- en netwerkbeheerder.
0: Ah, dus
1: qua opleiding.
0: Wat dat betreft heb jij een hele brede opleiding dus.
1: Ik heb me steeds breder gemaakt, eigenlijk vooral. Dat vanuit mijn aangeboren nieuwsgierigheid wil ik toch weten hoe het werkt.
0: Ja, ja.
1: En dan krijg je dus dat je uiteindelijk heel breed in je kennis uitkomt.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: En die ICT is natuurlijk geweldig breed.
1: Dat sowieso ook. Het is nog breder dan wat ik zelf kan en weet.
0: Ja. Hoe hou jij jouw kennis op peil? Ga je nog steeds verder met bestuderen of uitvinden of zo?
1: Voor een deel en grotendeels is dat inderdaad iets voor mezelf om te doen. Ik heb ook inderdaad wel extra cursussen gevolgd. En op die manier is het toch inderdaad, hoop je het een beetje bij te kunnen houden, maar dat is toch best lastig.
0: Ja, hè? Ja.
1: En dan probeer je thuis ook gewoon dingen uit. Qua netwerken vooral. En dan is het mijn partner die dan vaak zoiets heeft van nee. Anders dan sta ik al heel snel klaar met een boormachine om allerlei draden te gaan trekken. En voorlopig weet ze dat nog tegen te houden.
0: Toch wel, ja.
1: Toch wel.
0: Maar hoe is het dan mogelijk om in jouw beroep bij te blijven?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Het makkelijkste is als je inderdaad zelf aan het werk bent. En helaas ben ik dat niet op het moment. Maar op die manier hou je het bij door.

0: in de letteren, begreep
1: ja,
0: ik.
1: Dus, als toegepast ICT er inderdaad.
0: Ja. Oh, oké, okay, ja precies. En ja, het is voor mij even een wereld waarvan ik denk van hoe breed is die wel niet? Het lijkt me zo breed.
1: Het is ook heel breed. De ICT als... Ja, er is bijna geen definitie te maken van de ICT. Als je kijkt naar hoe breed dat die is. Ik noem ook altijd van de ICT is zo'n beetje de enige bedrijfstak in Nederland waarbij specialismen sowieso subspecialismes hebben. Ik ben dan ook programmeur. Ik heb ook gewerkt als programmeur. Maar ja, dan sowieso dan ga je meteen wel uit elkaar. Zo van ja, oké, je hebt die taal gehad. Je werkt met dat. Er zijn gewoon grote bedrijven die hun eigen talen hebben opgezet. En alles wat je kan doen in hun programma's is dan in hun eigen taal.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan, daar kun je je specialiseren.
0: Mm-hmm.
1: Maar je kan ook zeggen van nee, ik ga alle talen die inderdaad niet vastzitten aan een groot bedrijf. Of wat minder vastzitten aan een groot bedrijf. Ga me daarin specialiseren. Dat heb ik zelf dus ook gedaan. En dan ga je daarin. Dat wordt dan of in de IT de open source gemeenschap genoemd.
0: Ah ja, ja, ja. Nou, het wordt heel moeilijk voor mij. Laat het maar eens even over jouw andere kant hebben. Want die heb je ook, hè? Jij bent stadsomroeper. Jij bent de opvolger van...
1: Mijn vader.
0: Van jouw vader, Geert. Ook een heel bekende persoon hier in Winschoten. Jarenlang stadsomroeper geweest.
1: Ja.
0: Ja. Wat deed jouw vader trouwens voor zijn werk?
1: Ja, als je het hebt inderdaad over het stadsomroepen en hoe word je dan stadsomroeper. Hij was altijd de bode van het gemeentehuis.
0: Ah zo.
1: En wat ik hem ken, ook wel uit Oude Pekela, altijd aan het organiseren. Zo is hij ook in het toenmalige Adrillencomité terechtgekomen. En toen wijde Bert van Vombel niet meer voorop kon als zijn eigen creatie, het Adrillenboertje Popco, moest er iets nieuws gezocht worden. Er werd Geert in eerste instantie gevraagd om het uniform weer aan te trekken van Bode, terwijl hij daar al gestopt was. Daar hoorde dan de legendarische uitspraak bij: ik ben Heintje Davids niet. Dus dat werd hem niet. En toen werd door iemand, en voor zover ik weet was dat Henny Lemijn, de journalist, die ook betrokken was bij het Drillencomité, werd toen bedacht: waarom ga je niet als stadsomroeper? Want zoiets heb je ook al gedaan bij het jubileum van het stadhuis, toen je nog op gemeentehuis werkte. En de rest is geschiedenis.
0: Dus toen was het ineens was hij stadsomroeper?
1: Toen was hij stadsomroeper. Toen hebben we dat in eerste instantie zelf opgebouwd hier in de omgeving. Want hij werd vrijwel direct ook voor andere dingen gevraagd, behalve dat drillen. En na een paar jaar kwam ik toevallig in een dagblad kwam ik een stuk tegen over het Nederlands Omroepersgilde, de eerste vereniging. En daar is hij toen bij aangesloten, maar daarvoor moest hij wel een officiële aanstelling hebben. En toen is het vanuit het Adrillencomité is het eigenlijk overgegaan op de gemeente.
0: Ah zo, dus hij was eerst bij het Adrillencomité, werd daar... Ja, om een of andere reden stadsomroeper, omdat het goed even uitkwam. Uiteindelijk is hij dus de officiële stadsomroeper geworden.
1: Dat klopt.
0: Ja, ja. En benoemd door het gemeentebestuur of door het college? Of,
1: benoemd door het college.
0: Ja, ja, precies. Ja, en toen kon hij los.
1: Nou ja, toen kwam dus inderdaad het hele verhaal van de eerste vereniging van het Nederlands Omroepersgilde kwam daarbij. En toen kreeg hij dus door dat er een heleboel collega's in de landen waren. En eigenlijk daarna ook ver daarbuiten. Maar toen kwamen dus inderdaad de wedstrijden ook om de hoek kijken.
0: Ah ja, ja, ja. En er was nog nooit een stadsomroeper geweest in Winschoten. Dus hij was de eerste.
1: Hij was de eerste moderne.
0: Oh, de eerste moderne. Okay.
1: Want natuurlijk heeft Winschoten heeft stadsomroepers gehad. In het verleden.
0: Want?
1: Iedere stad of dorp had een omroeper. Maar die had je nodig om inderdaad het nieuws te vertellen. De wetten te vertellen. En wat er verder nog eigenlijk allemaal omgeroepen kon worden. En daar was dus altijd iemand aangesteld. En dat heb ik ook inderdaad zelf vast kunnen stellen. Want ik heb er dus ook onderzoek naar gedaan.

0: Ja, wat er aan omroepers in Winschoten geweest is. En ik heb voor de 19e eeuw heb ik daar een. En voor eigenlijk de echte stadsomroepers, dus vanaf dat Winschoten stad werd, heb ik daar nou een vrij aardig beeld van.
1: Oh ja? Ja. Dus door de loop van de eeuwen heen is het gewoon echt een beroep geweest?
0: Het is altijd een bijbaan geweest. En dat is het nu nog steeds in feite. Het is een bijbaan geweest voor mensen, behalve, en dat is dan inderdaad mijn bel. Daar staat ook de naam van een omroeper op. En die staat daarop als assistent van de klufmeesters.
1: Ja? En
0: de klufmeesters, de wijkburgemeesters.
1: Ook wijkburgemeesters, oké. Okay.
0: Zo kun je ze eigenlijk omschrijven. Want Winschoten was toen opgedeeld in 4 of 5 kluften.
1: Ja, en in welke tijd praat je dan over?
0: Dan hebben we het over midden 19e eeuw. Want de bel is uit 1840, 45, zoiets.
1: Oké, zo lang al.
0: Ja. En daar staat een heel verhaal op.
1: En Winschoten was dus opgedeeld in een stuk of 4 kluften?
0: Juist.
1: Ja?
0: En die hadden allemaal inderdaad een kluftmeester, een soortement van wijkburgemeester daardoor. Het waren dus wat groter dan alleen één wijk. Die hadden dus een omroeper en op een gegeven ogenblik een assistent. Die zichzelf, ben ik later ontdekt, ook wel plaatselijk omroeper noemde. En die staan allemaal met name op die bel. Die is opgedoken door Oud Winschoten. En daarna op een gegeven ogenblik is er een replica van aan Geert overhandigd. En die bel die gebruik ik ook nog steeds.
1: Oké, want de originele wordt niet meer gebruikt.
0: De originele heeft sowieso is voor twee handen gebruik. Wat vrij onhandig is voor een omroeper. Aangezien die ook nog inderdaad zijn tekst heeft. En dan die bel. En hij is sowieso heel teer en vrij uniek.
1: En zwaar misschien?
0: Dat is de replica ook.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat hebben we niet op kunnen lossen. Hij is behoorlijk zwaar, mijn bel.
1: Oké. Okay. Sorry. Geert, voor we weer verder gaan, ga je eerst naar jouw derde nummer toe.
0: Ja.
1: Oh, sorry, ik zeg Geert. Ik ben natuurlijk de zoon van Jan.
0: Klopt. Dus naast de wat hardere kant van de muziek ben ik op een gegeven ogenblik ook geïnteresseerd geraakt in wat dan vaak folk of neofolk heet. En een van de beste en leukste bands komt gewoon uit Groningen en heet Rapalje. Ik heb gekozen voor het nummer Queen of Argo.
1: Nou, Rapalje, geweldig. We gaan het horen.

0: Dat was Rapalje. Geweldige band, hè?
1: Zeker.
0: Het is altijd genieten als ze er zijn en als je erbij mag zijn.
1: Ja, live hebben ze gewoon een enorme reputatie en die is absoluut terecht.
0: Ja. Ja, want ze komen ook, ze zijn vaak in Winschoten ook geweest, hè? Op het Middeleeuws Festival, op het Keltisch Festival in Bad Nieuweschans destijds.
1: Ja.
0: Dus we hebben er al veel van kunnen genieten.
1: Nee, hier in Winschoten, dat hebben ze 1 jaar opgetreden en dat optreden was 3 jaar in de maak. Er zat nog corona tussen.
0: Oh ja, precies.
1: Een dubbele boeking, waardoor we uiteindelijk 3 jaar op hun hebben moeten wachten.
0: Oh,
1: maar het optreden was geweldig.
0: Ja, precies. Ja, oké. Jan, we gaan verder met het stadsomroeperschap. Je hebt het destijds overgenomen van jouw vader. Vertel, hoe ging dat? Want was het iets wat jij al lang leuk vond om gaan te doen? Of heeft jouw vader jou overgehaald? Of was er een vacature waarop je gesolliciteerd hebt? Hoe ging het?
1: Hoe ging dat? Ja, op een gegeven ogenblik werd mijn vader ziek. En hij is omroepen gebleven totdat het echt niet meer kon. En ik ben eigenlijk vanaf het allereerste begin ook betrokken geweest bij zijn omroeperschap op de achtergrond. Ik heb jarenlang, ook toen hij met wedstrijd door het land ging, heb ik als foto's van hem gemaakt en ook van de andere omroepers. Ik was dus al een bekend gezicht in de omroeperswereld wat dat betreft. Heb ook teksten voor hem geschreven. Ik was degene die eigenlijk al zijn persstukjes schreef. En op die manier deed ik eigenlijk alles behalve omroepen. Ik ben wel eens betrapt dat ik gewoon letterlijk inderdaad zijn tekst mee kon souffleren bijna, terwijl ik in het publiek foto's stond te maken. Maar ja, hij werd dus ziek. Hij kon niet meer. En dan zaten we bij elkaar en er kwam dus van hem ook die mededeling. Ik hou ermee op, ik kan niet meer. Het omroep is voor mij voorbij. En mijn reactie was toen van ja, dan gaan ze mij vragen, want dat doen ze namelijk al jaren. Als pa ermee stopt, dan word jij zeker de omroeper. Dat heb ik, nou, hoe vaak ik dat niet te horen heb gekregen, heel vaak. Dus ik gooide het op tafel en toen was hij eigenlijk de eerste die zegt van wil je dat? Dat was aan het begin van de week. Maar ik ben natuurlijk een stukje groter als mijn vader. Dus was de vraag of hij eigenlijk alleen in zijn uniform past. Hij is wel meteen inderdaad gaan melden ook bij de gemeente zo van ja, Jan wil me opvolgen. Hoe vinden jullie dat? En het antwoord was toen nog van burgemeester Pieter Smit. Als er eentje jou op moet volgen, dan is het je zoon. Dus het is toen heel snel gegaan. Ik heb een foto van mezelf gemaakt, of laten maken door Marjan, mijn partner, dat ik wel degelijk in het uniform paste. Die heeft hij meteen op Facebook gegooid. Was niet helemaal de bedoeling, maar daarna was dus iedereen geïnteresseerd en wist iedereen dat ik hem op ging volgen. Dus aan het einde van dezelfde week stond ik al inderdaad in de hal van het gemeentehuis minister Roep te doen voor de genodigden van de avondvierdaagse. Toen ben ik daar dus voor het eerst voorgesteld als de nieuwe omroeper. En toen was ik ook al op RTV Noord geweest, want die sloeg ook meteen aan. En ja, daarna was ik de omroeper.
0: Ja, precies. Jij zei net van, daar heb ik mijn eerste roep gedaan. Hoe klinkt die?
1: Hoe klonk dat?
0: Doe hem eens.
1: Nou, die eerste roep van toen, die zou ik niet zomaar mee kunnen doen. Dat was heel kort. Ik klink nou sowieso niet meer als toen.
0: Oké, dat is al wel. De stem verandert ook door de loop van de jaren wat misschien?
1: De stem verandert wat niet alleen door de loop van de jaren, maar op dat moment wist ik ook nog helemaal letterlijk niet inderdaad wat ik met mijn stem kon doen.
0: Oké, het was uitproberen.
1: Het was echt uitproberen. Okay. Dat was echt kijken van hoe het gaat klinken. En dat wist ik toen zelf ook nog niet.
0: Ja, maar nu wel.
1: Nu weet ik een stuk beter wat mijn stem doet.
0: Voordat we naar jouw volgende nummer gaan, hoe klinkt jouw roep? Gooi hem er eens uit.
1: Nou ja, dus het belangrijkste is natuurlijk het begin. En dus tegenwoordig is dat boeren, burgers en buitenlui. En zoals ik hoor mijn stem vandaag is het niet helemaal.
0: En dan gaat het harder.
1: En dan gaat het een stuk harder. Maar ik denk dat we dan inderdaad Ronnie de technicus kopzorgen bezorgen.
0: Okay.
1: Dus dat gaan we maar niet doen.
0: Oké, we gaan naar jouw volgende muzieknummer.
1: Ja, en dat is een speciale. En die is eigenlijk inderdaad speciaal ook voor mijn partner, voor Marjan. 17 jaar geleden woonde ik in Zeist. Werkte daar toen voor een groot IT-concern. En via internet kwam ik dus inderdaad in contact met Marjan. Heel lang met elkaar gekletst. Via wat toen nog Messenger heette. En op een gegeven ogenblik zet zij een bepaald nummer op repeat. En toen wist ik dat het tijd werd om eens terug te komen naar Winschoten. Want ze kwam notabene uit het Stadskanaal, waar ik zelf ook geboren ben. Om eens een date te regelen. Die hebben we hier in Winschoten gehad. En sindsdien zijn we bij elkaar vanaf de eerste date.
0: Ja.
1: En het nummer wat ze opzetten was van David Guetta en Kelly Rowland. En dat dat nummer heet When Love Takes Over.
0: Heel speciaal.
1: Heel speciaal.

0: Zo, en nu zeg, hopen we maar dat Marjan heel blij is met dit nummer. Of blij van wordt, hè?
1: Dat worden we nog steeds allebei.
0: Oké, hartstikke mooi. Jan, we gaan al naar ons laatste blokje toe. Zo snel gaat het vandaag. Ja. Jij bent nu al, hoe lang stadsomroeper?
1: 9 jaar.
0: 9 jaar alweer. Ja, ja. Wat is er nou echt zo leuk aan dat stadsomroeperschap?
1: Leuk aan het stadsomroeperschap is eigenlijk dat je sowieso mensen altijd blij mag maken. Eigenlijk altijd wat leuks te vertellen hebt. En dat je op allerlei plekken terechtkomt die je niet meteen verwacht.
0: Oké, ja.
1: Als voorbeeld, mijn eerste twee opdrachten dit jaar als omroeper waren eerst voorlezen in de school. En dan maak je ook bijzondere dingen mee, vooral als kinderen ook vragen mogen stellen. En de tweede was het openen van een zwemwedstrijd.
0: Oh, kijk. Ja, en dat met boerenburgers buitenlui?
1: Zeker weten.
0: Ja, mooi.
1: En daarna mocht ik zelf een zwemwedstrijd starten. Nou, dat verwacht je ook niet dat je dat vaak te doen krijgt.
0: Nee, precies.
1: Maar dat verwacht je eigenlijk helemaal niet dat je dat ooit gaat doen.
0: Ja, ja. Ben je ook in te huren dus?
1: Nou, ik zou het niet inhuren willen noemen. Sowieso in de gemeente Oldam vraag ik er geen geld voor. En eigenlijk wat ik doe is dan een vrije gift. En dan heb ik op mijn LinkedIn, wat eigenlijk mijn professionele pagina staan, drop en chocola verslaafd.
0: Oh,
1: wat goed. En dat heeft dan heel voordeel heeft een groot voordeel bij het bedenken van de giften. Dat heeft me al aardig wat chocola opgeleverd.
0: Ja, dat is wel een hele mooie.
1: En af en toe ook droppen trouwens.
0: Ja, precies. En treed je dus ook in de dorpen op?
1: Zeker weten. Ik noem mezelf ook altijd de stadsomroeper van Winschoten in het Oldambt.
0: Ah ja.
1: En dus als ik uitgenodigd word, want ik ben nooit ongenodigd gast. Mm-hmm. Dan kan dat ook zeker in het dorp. En men is ook vrij om contact op mij te zoeken als men daar een evenement heeft waar men mij nodig heeft. En wat ik merk de laatste tijd is, omdat ik een van de weinige omroepers nog ben die actief is, dat ik ook wel eens buiten Oldambt optreed.
0: Oké, ja. Je doet ook mee aan wedstrijden?
1: Ja.
0: Ja. Die zijn van het Omroepersgilde?
1: Die zijn van het Nederlands Omroepersgilde.
0: Ja.
1: Daar wordt een Nederlands kampioen en sinds de samenwerking met het buitenland echt door aan het starten, eerst met Duitsland en bijvoorbeeld België, hebben we ook inderdaad een internationaal kampioenschap. Dat noemen we het kampioenschap broederschap. Uh-huh. Dat is Nederland en dat gaat over meerdere wedstrijden. Dus dit jaar hebben we nou 4 van de 5 gehad. En die zijn echt overal.
0: Ja.
1: Internationaal is er ook van alles mogelijk. En dat gaan we dus ook zien, want in september gaan we Jan en ik naar Engeland.
0: Oh, leuk. Nou, heel veel succes, Jan. Ja, en dan is nou de tijd gekomen dat ik jou moet gaan bedanken. Of ga bedanken. Dank je wel dat je hier jouw verhaal hebt willen doen. Nou, ik heb natuurlijk nog hartstikke veel vragen, maar ja, een uur is ook maar een uur, hè? Was een uur op een mensenleven. Ja. Maar dank je wel dat je hier hebt willen komen.
1: Geen
0: en dank. We gaan Ronnie bedanken, onze technicus, voor de techniek. En we gaan onze luisteraars bedanken voor het luisteren naar deze uitzending van Focus. Volgende week is er weer een nieuwe Focus te beluisteren met weer een nieuwe gast. Dank u wel allemaal. En ik zou zeggen, we gaan naar het laatste nummer van Jan Veen, onze stadsomroeper, waar we eigenlijk met z'n allen best een beetje, ofwel heel veel trots op zijn. Jan, wat wordt jouw laatste nummer?
1: Ja, ik luister ook Nederlands. Alleen dan wel inderdaad Nederlandse rock. En dus het laatste wordt De Dijk en dat wordt Dansen op een Vulkaan.

0: Het is nu 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
2: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
1: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
1: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
0: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
2: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
0: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1559.

begonnen vanavond met Scorpio Rising uit 1991. We hoorden Christopher Holliday altsax, Brad Mehldau piano, John Webber bas en Ron Savage drums. Christopher Holliday is een Amerikaanse alt jazz saxofonist. Qua stijl richt hij zich op Jackie McLean. In 1988 werd hij lid van de big band van Maynard Ferguson. Hij trad op met Mark Feldman, Wallace Rooney, Cedar Walton, John Lockwood, Kenny Werner en Scott Robinson onder andere. In 1997 begon hij te werken als leraar en muziekdocent. Gianni Cassola was een Italiaanse jazzdrummer. Hij verscheen in de jaren 50 aan het Milanese jazzfirmament en trad op met Franco Cherry. Later speelde hij bij Basso Valdambrini Quintet en speelde hij met Chet Baker, Johnny Griffin, Dexter Gordon, Pepper Adams, Art Farmer en Charlie Mariano onder andere. Verder speelde hij bij alle Italiaanse jazzmuzici. Hij overleed op 18 juli jongstleden en werd 88 jaar oud. We draaien uit 1988 On Green Dolphin Street. Massimo Urbani, altsax, Marcello Tonolo, piano, Aldo Zanino, bas en Gianni Cassola, drums.

On Green Dolphin Street werd gespeeld door het kwartet van Massimo Urbani. Op drums hoorden we Gianni Cassola. Pianist Oliver Jones begon op 5-jarige leeftijd piano te spelen. Hij kreeg les van Oscar Peterson's zus, Daisy Peterson Sweeney. Hij trad op met de groep Bandwagon, met Charles Biddle, Fraser McPherson, Clark Terry, Herb Ellis, Hank Jones en vele anderen. Hij overleed op 22 juli op 91-jarige leeftijd. We vervolgen met Tipping Home from Sunday School uit 1991. Oliver Jones, piano, Steve Wallace, bas en Ed Thigpen, drums.

Tipping Home from Sunday School werd gespeeld door het trio van Oliver Jones. Frank Toussa begon op de gitaar, maar switchte in zijn tiende jaren over op de contrabas. Hij werkte bij Paul Bley, Horace Arnold, Dave Liebman, Bob Moses en Dom Romao in de jaren 70. Later trad hij onder andere op bij Richie Bayrach, Booker Irvin, Freddie Hubbard en Art Farmer. Hij stierf op 26 juli jongstleden en werd 79 jaar oud. We horen uit 1978 Piccadilly Lady. Dave Liebman, tenor sax, Randy Brecker, trompet, Richie Bayrach, piano, Frank Toussa, bas en Al Foster, drums.

hoorden bassist Frank Toussa in het kwartet van Dave Liepen met het nummer Piccadilly Lady. Geraldine Bay was een zangeres en lid van het vocal trio The Bay Sisters, bestaande uit broer Andy en zuster Salome. Ze was getrouwd met bassist Eddie de Haas. Naast zangeres was ze ook organisator van jazzconcerten. Ze stierf op 28 juli jongstleden op 91-jarige leeftijd. We draaien uit 1975 Around Midnight. Andy B. piano en vocals. Salome B. en Geraldine B. beide vocals. Candy Burrell gitaar. Milt Hinton bas. En O.C. Johnson drums.

We hoorden Geraldine B. met de B-Sisters in het nummer Around Midnight. Grant Green was een jazzgitarist die verschillende stijlen speelde. Hij maakte in 1959 zijn debuut bij Jimmy Forrest. Hij was een druk bezet man, want hij trad in de jaren 60 op met onder andere Lou Donaldson, Stanley Turrentine, Jack McDuff, Larry Young, Hank Mobley, Lee Morgan en Herbie Hancock bijvoorbeeld. Hij overleed in 1979 en werd 43 jaar oud. We vervolgen met Lullaby of the Leaves uit 1961. Grant Green gitaar, Babyface Willett orgel en Ben Dixon drums.

Lullaby of the Leaves werd gespeeld door het trio van Grant Green. Saxofonist Joe Lovano nam tijdens een studie aan de Berklee School of Music al zijn eerste plaats op met Lonnie Smith. Hij werkte verder met John Scofield, Bill Frisell, Kenny Werner, Jack McDuff, Stan Getz, Josje Redman, Greg Osby en vele, vele anderen. We horen uit 2026 First Song. Joe Lovano tenor sax, Julian Ledge gitaar, Santi Debriano bas en Will Kellen drums.

kwartet van Joe Lovano speelde, First Song. We eindigen vanavond met saxofonist Dick Oates. Hij werd in 1977 lid van het Thad Jones Mel Lewis Orkest. Verder werkte hij bij Bob Brookmeyer, Ray Mantilla, Red Rodney, Jerry Bergonzi, Bill Mays en vele anderen. We horen tenslotte vanavond uit 2002 het nummer Jamboree. Dick Oates, Don Braden en Vincent Herring tenor sax, Andy Laverne piano, Jay Anderson bas en Billy Drummond drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

dag. Het is nu 11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht. En inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde hechten. Kon niet naïver en het kon niet puberaler.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Met welk ten ook ten aan en mag. Mijn naam is Hooghout. Goeiedag. Ik heb mijn eigen jenever maak. Lekker pittig, lekker staak.

0: Het is nu 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.